0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Stop!
3: Het is nog niet eens 6 uur.
4: En op dit ogenblik speelt zich een speciaal momentje af.
3: Ja.
4: Niels en Martijn.
5: Goedemorgen. Nog een klein kwartier en het is zover. Het hoogtepunt van de maansverduistering. En dat amper 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
6: De maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op één lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorgt dat je een vrij zicht hebt.
5: Voor een maansverduistering heb je geen eclipsbril nodig. Voor een volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Er is gisteravond gevoetbald. Met Anderlecht dat in de laatste voorronde van de Europa League Kairat Almaty uit Kazachstan klopte met 3-0, nadat het eerder ook al de heenwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. En geen Europa League voor STVV. Zij verloren van Omonia Nicosia uit Cyprus met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter, maar de wedstrijd draaide dus volledig. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in zowel de Conference als de Europa League. En atletiek. Op de Diamond League in Zwitserland zijn 2 wereldrecords verbroken. De Amerikaanse Masai Russell liep naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter horde. Ze liep naar een tijd van 12 seconden en 9 honderdste. Op de 400 meter horde verbeterde de Braziliaan Alisson dos Santos het wereldrecord. Hij liep een tijd van 45 seconden en 95 honderdste. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
2: Dit is Top! Jeroen en Koen.
4: Ja. Het is fantastisch.
3: Wij moeten ook nog één horde overwinnen. Dat is deze laatste. Goedemorgen.
4: Yes. Yep.

0: Oh ja, het is met mee zingen.
1: Ah, ja.
0: Papadapapadam.
1: Prachtig.
0: Dank je. Ga je toch missen?
1: Waarom hebben wij nog nooit een goede karaokebar aangedaan? Denk ik, als ik dat allemaal hoor, dat zangtalent is niet normaal.
0: En meestal zijn dat ook zo van die, hoe moet ik dat zeggen, dat zijn zo hokjes. Ja. En dan zit je allemaal in een hokje. En dus de ene heeft geen last van de andere. En ik stel mij dan voor dat ze, ja...
1: Dat zijn de moderne karaoke's, hè?
0: Ja, ja.
1: Vroeger was dat niet, hè? Dat was iedereen op één podium en heel de zak moest wel meeluisteren.
0: Ik weet het. Maar ik denk dan dat wij dan in zo'n hokje zitten. Dat de mensen gewoon aan het genieten zijn van alleen zo in de algemene ruimte. En dat dan plots de... Ja, genieten. Wat wij aan het zingen zijn...
1: Genieten dat, zou ik dat niet
0: nee, nee, maar wacht. Dat zo plots wat wij aan het zingen zijn, dat de mensen dat ook kunnen horen. Ja. En dat ze dan ja, dat horen
1: waarna
0: en denken...
1: Waarna de zaak volledig leegliep.
0: Nee, in mijn fantasie staan die dan allemaal te applaudisseren aan de raam, omdat dat zo goed is.
1: Ja, dat is inderdaad fantasie.
0: De erehaag. En dan,
1: bon, dat het een beetje een speciaal is vandaag, dat hoef ik niet uit te leggen. Het is in ieder geval al speciaal begonnen. Op dit moment hebben wij dus dat fameuze natuurfenomeen. Dat was voorspeld. Ziet er mooi uit. Maar ik heb ook Koen in het naar hier komen. Onze vriend nog een keer gezien.
2: Oh, ja? Vosje.
1: Ja, die kwam echt, ook echt afscheid nemen gewoon. Vosje stond daar aan, de kant, aan de kant van... Hey, ik heb hem, ik moet het zeggen, ik weet niet of dat allemaal toeval is. Ik heb hem nog nooit zo goed kunnen bekijken.
0: Ah, ik dacht dat je ging zeggen aaien.
1: Nee,
0: ik heb hem
1: nog nooit
0: zo goed kunnen aaien.
1: Nee, dat durf ik niet. Maar Vosje stond daar in vol ornaat. Ah. Hey, maar wat schattig mooi beest is dat, joh. Ik ga hem missen.
0: Een vos? Ja, het is toch niemand die je tegenhoudt om hier morgens even te komen zitten naar een vos kijken?
1: Jawel, ikzelf.
0: Weet je nog hoe hij heet? We hebben hem ooit een naam gegeven.
1: Ja, dat is waar. Ik zat dat te denken daarnet. We hebben hem een naam gegeven.
0: Weet je het?
1: Nee, ik weet het niet meer.
0: Vosfer. Van Prosper.
1: Vosfer.
0: Vosfer. Allee, Vosfer, kom ze.
1: Held.
0: Vosfer,
1: hij was er.
0: Allee, Pootje, kom.
1: Het enige wat ontbrak is dat hij nog een keer zwaaide zo. Maar goed, dat zullen jullie wel doen straks.

0: Ja, ik weet niet of de platen nu al handgepikt zijn omwille van het onderwerp en de omstandigheden. Maar inderdaad, Disturbia, wij komen je vandaag nog één dag even storen.
1: Jeroen en Koen.
0: Ja, het wordt de speciale. Zoals steeds, omdat de traditie dat zo wil, hebben wij niks voorbereid aan dit programma. En iets in mij zegt dat het ook niet nodig zal zijn. Want ik denk, ja, ik heb het gisteren ook gezegd, we gaan gewoon ons ding doen. En we zien dan wel wanneer we onderbroken, gestoord of weet ik veel wat worden.
2: Ik vind nu wel dat je jezelf een beetje teniet doet, want je zegt altijd, dit programma wordt niet voorbereid. Het is wel, nee, maar het is wel zo dat jij af en toe wel wat tijd investeert.
0: Ik knip af en toe een paar dingetjes uit waarvan ik
2: ja,
0: denk.
2: Ja, maar je moet dat wat aandikken. Ja. Ik bedoel, de baas die luistert nog.
0: Maar dat moet nu meer, hè, Koen.
2: Nee, dat is ook
0: ik
2: juist.
0: Moet dat niet meer aandikken.
2: Nee, dat is ook juist.
0: Het WWW'tje gaan we ook nog een keer doen. En ik moet zeggen dat, dat iemand hier al dan een mooie titel heeft gegeven. Het is het ABVV'tje. Niet van de vakbond, hè, voor alle duidelijkheid, het ABVV. Maar het allerlaatste, bijzonder, belachelijk is het, hè, niet bijzonder. Belachelijk vroeg verzoekje, het ABVV.
2: Misschien is het vandaag ook een goed idee om het telefoonnummer af en toe mee te geven.
0: Ah, ja.
2: En af en toe zullen we gewoon eens opnemen. We gaan niet altijd opnemen. We hebben ook nog wat andere dingen te doen. Maar je mag altijd bellen als het je uitkomt. En als het ons uitkomt, we hopen van wel.
0: Vooral de
2: dan
0: laatste.
2: Dan gaan we effectief ook opnemen. 0870-05-1212.
0: 0870-05-1212. Zeg, je had daar toch een heel plezante jingle voor met dat telefoonnummer?
2: Ah ja, zo 0780-05-1212. Ja, ik ga het even zoeken. Een ogenblikje.
0: Oké, okay. Ja, maar ik zal ondertussen al, want ja, als je dat zegt, dan bellen ze natuurlijk. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Seppe.
0: Hey Seppe, hoe is het?
3: Goed, met jullie.
0: Je bent erbij, jongen. Je bent de eerste in de laatste.
3: Ah, ik ben blij hoor, eindelijk.
0: Ja. Ah, is het nog nooit gelukt misschien?
3: Jawel, één keer, weet je, maar het is wel een week of twee dat ik stuur en eindelijk.
0: Ja, voilà.
2: Wou je nog iets zeggen aan mijn collega, nu je hem eindelijk aan de telefoon hebt? Ja, maar dat is toch een speciaal moment.
0: Of aan hem, of aan ons alle twee, zeg maar.
3: Dat jullie alle twee gaan missen in de ochtend. Dat is nooit meer hetzelfde al zijn.
0: Ja, maar wij jou ook, Sepp. Het is nog maar de tweede keer dat we elkaar horen. Dan vertel je jezelf, maar ga je toch missen?
2: Ja, en weet je wat we altijd zeggen? Zeg nooit, nooit. En dat klinkt cliché en zo, maar we komen sowieso terug.
0: Maar dat is misschien gewoon omdat we zelf ook een beetje moeite hebben met dat afscheid.
2: Ah ja, voilà. Dus we blijven zeggen, we komen terug. Zo simpel is.
0: Voilà, inderdaad. Dankjewel, Sepp.
3: Laat het open.
0: Jojo.
2: Zeg, ik heb
0: de jingle gevonden.
2: Ah, wel, ja, wacht. Ik ga eens kijken.
0: Ja, daar komt hij.

0: vanaf de Met eigenlijk al.
1: 0 7 8 0 5 1 2 1 2.
0: We gaan nog eens herhalen voor degenen die het niet goed begrepen hebben. Hier komt hij nog eens.
1: 0 7 8 0 5 1 2 1 2.
0: En daar hangt nu wie?
2: Goedemorgen, met Kevin.
0: Hey, Kevin. Ah, Kevin. De Kevin is er ook bij, hè. Kevin.
2: Dat wel zijn, jongens. Goedemorgen.
0: Een of andere mede. Ja, ik weet niet hoe lang we de kans gaan hebben van te interacteren met jullie, zoals dat dan proper heet. Want ik heb de indruk dat onze collega's van alles van plan zijn. Dus ik weet niet hoe lang we gewoon ons ding kunnen doen. Dus bij deze, profiteert ervan. Het kan. Zeg iets.
2: Ja, maar gast, wel dat gemist worden, gasten. Ik weet zelfs niet of dat ik nog in de ochtend naar Topradio ga luisteren.
0: Maar jawel.
2: Nee, want die zeven dat je al verkoopt.
3: Oh, oh, oh. Maar niet binnen, die gaat mij nog beginnen beledigen.
0: Over nagedachten, zeg.
2: Ik ben altijd straak van het lachen met jullie. Dat ja. Gaat niemand meer kunnen hebben.
0: Het is wel zo, als ze zeggen dat wij zeven, ik beschouw dat als
3: een compliment.
0: Een soort compliment. Eigenlijk wel.
2: Tuurlijk is dat een compliment.
0: Ja. Dankjewel.
3: Hallo.
4: Goedemorgen, Jeroen en Koen.
0: Zeg maar, waarom zijn jullie allemaal zo vroeg wakker en actief? Hallo, wat gebeurt hier?
3: Het is zomervakantie.
0: Ja, eigenlijk ook nog. Ja, dat was ik al vergeten.
4: Maar we staan ons hier de vraag of we nu volgende week maandag begot gaan moeten doen met Brahim van M&M.
3: Ah, die begint... Brahim, die
0: maar
3: is...
0: Maar die zit toch niet in de ochtend?
3: Nee, maar die is overgestapt, hè,
0: ja,
3: naar de 2.
0: Ja, dat is waar. Die gaat naar de 2.
3: Maar die komt niet naar ons, hè?
0: De 2 komt naar hier.
4: Dat is toch niet handig, niet.
0: En waarom ben je fan van Brahim? Want ik volg niet helemaal.
4: Helemaal niet, helemaal niet. We vroegen ons af wat er in de plaats komt volgende week maandag.
0: Ah, maar dat hebben we al aangekondigd, hè. Check onze socials.
4: Nee, dat
0: onze
4: de gemist.
3: Ja, je moet het in de gaten houden, hè. Ga eens kijken. Ga eens kijken op onze website en de sociale media.
4: Nog een keer herhalen, alsjeblieft.
3: Wat zeg je?
4: Voor de vroege luisteraars nog een keer herhalen, alsjeblieft.
3: Ah, wel, maar kijk. Ik lees gewoon en ik zie het ook staan. Okay. Vanaf maandag sta jij op met de ochtendclub. Voilà. Geef het een kans en gewoon luisteren maandag tussen 6 en 9.
4: Dank u wel.
3: Is het goed?
0: Alsjeblieft.
3: Allee, salut. Hè.
4: Dank u.
0: Tot zover. Het sociale dienstbetoon gaat zometeen verder.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik rozenblokjes?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
2: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
14: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
12: Immoscoop, man!
14: Een zeer serieuze partij.
13: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
12: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
14: Ja, dat is een cape.
13: Ah, een cape?
12: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoop, man!
16: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
17: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
16: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
17: En klanten altijd tevreden.
16: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
18: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
19: Dit is Top. We make you move.

0: going to high. Let's go.
1: Club No Hook. Fucking Friday. Vrijdag altijd al een speciale geweest. Ook vandaag Jaden Boysen en David Guetta. En let's go.
2: Let's go.
3: Yes.
1: We mogen stoppen met dat meezingen.
2: Dat is niet zingen, hè. Dat is gewoon let's go. Ja.
1: Ik catalogeer het graag onder meezingen.
2: Ah, nee, oké.
1: Ik had ook niet meer verwacht. Enfin, we moeten dit nog doen.
4: Het BVV'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
1: Het ABVV'tje dus voor de verandering. Voor de laatste keer het allerlaatste belachelijke vroeg verzoekje. Ooit begonnen als kom, we doen een verzoekje. En als principe, we draaien geen verzoekjes. Maar zo helemaal aan het begin van het programma. Allee, dan kijken we zo nou nog niet.
2: Ja, en ik weet niet of lijn 5 die aan de telefoon hangt. Of die gewoon hallo wil zeggen en zijn leven wil vertellen. Of een verzoekje wil doen. Hallo, met wie?
5: Hallo, met Arjan.
2: Hallo.
1: Ah, Arjan, de uitvinder van de term ABVV.
5: Ja, dat klopt.
1: Ja.
2: Ik proficiat, heb je lang moeten nadenken.
5: Een paar weken.
2: Ja, maar ja.
1: Ik hoop dat niet te veel pijn gedaan heeft. Wat wil je ons nog meegeven, Arjan?
5: Ja, jullie zijn fantastisch en we gaan jullie uiteraard heel hard missen.
1: Fantastisch.
5: En daarom had ik graag Gigi D'Agostino met L'Amour Toujours van jullie.
1: Ja, vind ik een leuk plaatje. Ik heb het opzij gezet. Maar ik weet niet of dat het ABVV gaat worden. Maar...
2: Ik vind wel dat we iets voor die mens moeten doen. Omdat hij weken heeft nagedacht over het
1: ABVV. Ja, dat moet goed gemaakt worden.
2: Ja, maar ik vind dat wel.
1: Dankjewel, Arjan.
5: Yo, mannen.
2: Salukken, hè.
1: Yo. Maar ja, ik vind Gigi D'Agostino... Gaan we misschien in de loop van de uitzending zeker nog draaien. Maar als het dan gaat over... er zijn zoveel mensen die dat laatste BVV'tje dan willen aangevraagd hebben. Dat ik ook zoiets kan doen als... Als we nu gewoon gaan voor de meest aangevraagde plaat op dit moment.
2: En meestal, alleen we moeten ook toegeven, meestal als ze het aanvragen, dan doen we het niet.
1: Nee.
2: Is het al iets?
1: Nee, omdat we vinden zelf een beetje, correct me if I'm wrong, maar we vinden het een beetje pretentieus om die te draaien.
2: Dan. En ik vind het eigenlijk ook geen goed nummer.
1: Dat mag je niet zeggen.
2: Ik mag dat wel zeggen. Maar goed,
1: de mensen vragen dus aan volonté.
2: Wacht, ik moet het even. Op het moment toen we het gemaakt hebben, vond ik het geweldig.
1: Ja.
2: Nu 2026 denk ik dat het veel beter kunnen zijn.
1: Ja.
2: Dat bedoel ik.
1: Mooi, kijk.
2: Maar
1: laten we even eerlijk zijn. Nu mag het, hè. In zeven assen in elkaar gestoken, hè? Toch?
2: Ja, we hebben daar wel een producer op gestoken. Daar niet van.
1: Omdat we er zelf absoluut geen werk wouden aan hebben. Ook, dus onze rol beperkte zich tot het inlezen van een paar zinnetjes en zo.
2: Ik denk dat het in twee minuten was.
1: Twee minuten, ja, zeker. En daarom, nog één keer. Dat het weekend is. Ja. Of toch bijna. Plaat van onszelf. Moet kunnen, ja. David Guetta doet dat ook, hè. Die draait ook allemaal zijn eigen plaatjes als die een DJ-set doet.
2: Ja, we zitten in hetzelfde segment.
1: Voilà.

0: het weekend?
1: Ik?
2: Ja.
1: Zo weinig mogelijk. Zeg maar, moeten we nu dan zo niet aftellen van 10 naar 1 zo?
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Inderdaad, wat een slecht nummer zeg.
1: En wel, nee. Ik moet zeggen, omdat het zo lang geleden is, denk ik toch... Oh, wat een plaat.
0: Ja,
1: wat een plaat.
0: En Andy, die volgt ons al een tijdje en die zegt hierover... Het is eigenlijk toch spijtig dat jullie niet de nummer 1 hebben gehaald in de Vlaamse top 10 op Radio 2. Maar ten eerste, dat was niet dit nummer, want... We hebben een ander nummer gehad dat dus wel onze grootste hit was, maar die heeft het niet zo overleefd. Je hebt dat zo, hè? Culthits die overleven dat.
1: Ja, maar dit heeft het wel het beste gedaan op de feestjes en zo.
0: Op de feestjes en zo, ja, dat wel. Maar dat was dus dit nummer niet. Dat was Sint Ulrichs Kapelle. Nee, dat gaan we niet opnieuw draaien.
1: Maar dat was echt slecht.
0: Heeft wel, ja, dat was echt slecht. Maar dat heeft wel nummer 2 gehaald. Nummer 2 in de Vlaamse top 10 op Radio 2.
1: Ik denk dat we...
0: Wij Radio 2, dat is toch altijd iets speciaals geweest, hè, Koen?
1: Dus ik zei toch gisteren, ja. Oh, ik ga mee naar de 2. Ja, maar wacht. Ja, maar jij was gisteren bij je mama.
0: Ja.
1: En die dacht even...
0: Ja. Ons ma zei... Dus die zat uiteraard geluisterd naar de uitzending. En ze zei, Jeroen, wilt die Koen echt naar de 2?
1: Naar de 2, ja.
0: De 2. Ja, ze noemt het ook zo. Wilt die echt naar de 2? En ik zeg, waarom gaat hem... Nee, ik luister nu naar de 2.
2: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
4: Jacques.
3: Jacques?
4: Chocoladezaakje, slimmetje.
3: Ah.
4: Matinetjes.
3: Oh, wauw, van Jacques.
5: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
6: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash E-deal. Activeer hem in je MyDeLeize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op deleize.be/superplus. Deleize. Mee met het leven.
9: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Deleize-winkels gewoon open.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
12: Mannekes!
13: Die zijn het augustus, hè?
12: Ja, dat weten we.
13: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
14: Ja, dat weten we.
13: En om ons huisje wat op te frissen.
12: Ja, schilderen en zo.
13: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
14: Wat blieft?
13: Dat wisten we niet.
12: Dat weet het nu.
14: Naar Gamma!
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.

0: Lost Frequencies en Live It All to the Max.
1: Dat is een meezinger. Goed, dan moeten we dit nog doen, hè.
2: Het nieuws van de dag.
1: Ik denk dat dat ook een van de laatste keren zal zijn dat ik 7 gazetten lees op een ochtend. Ik zie me dat niet zo meteen nog doen in de toekomst, eerlijk gezegd.
0: En we gaan beginnen met het laatste nieuws, als dat goed is. En het gaat over de overstromingen in Nepal, want nog 3 Belgische vrouwen vermist in Nepal.
1: Bij het nieuwsblad ongeveer hetzelfde. 3 Belgen vermist na ramp in Nepal.
0: Gazet van Antwerpen vandaag, nog niet de helft van personeel, nieuwe gevangenis gevonden.
1: Belang van Limburg, hijsa in provinciehuis, en dat gaat over het provinciehuis van Hasselt, zie ik, dreigt de werking te verlammen.
0: Ziekenhuisfondsen mogen artsen tot in kleinste detail controleren op fraude.
1: Dat is de standaard.
0: De standaard, ja. Nee, excuses.
1: En dan nog de tijd. Ja, dat hoef ik zelfs niet te zeggen dat dat de tijd was. Want als ik zeg staatsbon zet spaarmarkt in beweging, dan weet je dat het over de centjes gaat.
0: En is dat vanaf
1: dat is
0: vandaag?
1: Die nieuwe staatsbon,
0: ja, vanaf wanneer moeten we inkopen? Want ja, dat is dan zo...
1: Ik zou even wachten, dus afgaande op dat artikel van de tijd. Want de banken en de verzekeraars, net zoals bij de vorige... Iets of wat interessante staatsbonnetjes komen mij een tegenoffensief natuurlijk. Hè, van, hey, bij ons krijg je
0: wij
1: dat
0: hebben ook een staatsbon.
1: We hebben iets met ongeveer hetzelfde rendement. Ja. Dus dan kan je vrijelijk nog je keuze maken. Voilà. Maar ja, het is toch vooral dat nieuws uit Nepal dat opvalt. Heb je die beelden gezien?
0: Dat het... Ja.
1: Man.
0: En je hoopt dat toch iemand dat dan overleefd heeft. Of is dat dan
1: nee, er zijn al honderden doden.
0: Maar ik bedoel, ja, dat er zo iemand... Ik weet dat niet, hè. Dat er zo iemand op een goede plaats stond en dat hij dat kan navertellen. Dat is toch, ja... Je hoopt het, maar als je de beelden ziet, waarschijnlijk niet.
1: Nee, inderdaad. Net zoals zoveel keren dat we de kranten overlopen, hebben we na dat krantenoverzicht... Want ja, nieuws is, laat ons eerlijk zijn, niet altijd van vrolijke aard... Hebben een plaatje nodig om dat goed te maken. Hier is er een.

0: stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info? Landoflove.be.
1: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
2: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
3: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
4: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
5: Dit is top! We make a move! Jeroen en Koen.
6: En als je per se wilt nadenken, dan doe je dat thuis. Daar heb ik er niet last van. I'm not

0: light pink in your area.
1: Blackpink, dat zijn dus niet die van Pinky Up, want dat is een beetje verwarrend natuurlijk. Maar goed, het heet Jump en dat hebben we altijd al een fijn plaatje gevonden. Bij deze klein kwartiertje voor zeven voor financieel advies kan je altijd bij ons terecht. Blijkbaar is die staatsbon wel interessant, want er is al voor 193 miljoen ingetekend op die nieuwe staatsbon. Dat is niet slecht natuurlijk, hè. Maar goed, toch even wachten op het tegenoffensief van de banken.
2: Ah, dus wachten is jouw advies op dit ogenblik?
1: Ja. Ja, ja.
2: Oké, okay, we wachten even. Ook niet te lang natuurlijk, want ja, je mag de boot niet gemist hebben.
1: Maar als er een tegenoffensief komt van de banken, en dat gaat er komen, dat heeft het alle schijn van, dan ga je waarschijnlijk wel tijd hebben om in te tekenen en zo, hè. Dus geen probleem.
2: Ik zie vandaag ook in het laatste nieuws zes alternatieven voor die staatsbon, die dus ook veel meer zouden opleveren.
1: Ah, hier komt het.
2: Maar het leuke aan zo'n online artikel is, dat is HLN Plus, en kan dat niet lezen. Dus ik...
1: Meneer is niet geabonneerd.
2: Ah, ja, maar nee.
1: Het kan er niet vanaf.
2: Ja, maar dat is...
1: volgende week al zeker niet meer.
2: Ah, nee, juist, ja.
1: Voilà.
2: Dus Jack gaat nooit weten.
1: Nee, we
2: gaan het nooit weten. Oh. Ik zou het jullie willen zeggen, maar ik kan het niet zeggen, want ja, kijk...
1: Goed.
2: Want er zijn alternatieven, dat is wat je moet weten.
1: Absoluut. En dan is het belangrijkste nieuws van vandaag natuurlijk het volgende.
3: Is het met... eten bij?
1: Ja, is het met eten bij, want het meest opmerkelijke artikel dat een voorpagina heeft gehaald vandaag is dit. Door de extreem droge zomer, die hebben we wel gehad, dreigen onze Belgische frieten dit jaar korter te worden.
4: Huh?
1: Wat lief. Dus frieten kunnen korter worden omdat het droog is. Maar dat hangt toch gewoon af...
2: van de grootte van de patat.
1: Maar ja... De normen van minstens 5 centimeter diameter en 7 centimeter lengte worden op veel velden niet gehaald. Het zijn allemaal klein patatjes, dus dat is de reden. Het zijn allemaal van die kloeven, van die patatten, dat gezegd, dat kun je niet meer doodslagen.
2: Ik vind nu ook...
1: Die gaan er niet bij zijn.
2: Ik vind nu ook zo van die lange, alleen dat heet ook niet gemakkelijk, hè, want dan mogen we dat in twee snijden. Dus op zich is dat niet zo... is toch niet zo erg, denk ik.
1: Maar ik vind dat niet erg, nee. Meestal dippen wij dat toch in een ondefinieerbare saus dat op zich allemaal niet zoveel meer uitmaakt. Ja, en dan staat er in dat artikel ook weer zoiets dat ik denk... Of het frietje door alles wat er gebeurd is en zo, de regen die te laat komt, de droge zomer en tralali tralala. Of het frietje in de frituur daardoor ook duurder wordt, staat er letterlijk, valt nog af te wachten. Ja, dat denk ik altijd. Ja, wat denkt u zelf? Uiteraard wel, hè? Meestal... Enfin, kortere frieten. Enfin, ja, goed. Kun ermee leven, hoor. Zolang er maar joppie saus is.
2: Het is de kwaliteit die telt, het is niet de lengte.
1: Ja, voilà, dat zeggen wij ook altijd.
2: Ja, voilà. En niemand die mij ooit al heeft tegengesproken.
1: We hebben ons uit veel situaties al kunnen redden door die stelling te posten.

0: Parachute Youth, zo heette ze. Can get better than this. Ja, dat 28 augustus een beetje een speciale dag zal zijn in onze... Enfin, die van ons, hè. Die van jullie misschien ook een beetje, maar zeker ook in die van ons. Daar hoef ik geen tekeningetje bij te maken, maar we gaan elke dag, net zoals altijd, op zoek naar... Is het een beetje een speciale dag?
1: En, vandaag is de vrouw van de dag...
0: Ja, ik heb een vrouw van de dag dan maar gekozen. Het gaat ook voor mannen op, maar ik zou mij toch vooral op de vrouwelijke helft van de wereldbevolking willen richten. Met dit! Dit is iets uit mijn jeugd. Ik ga straks iets
2: zo klinkt vertellen. Het ook.
0: Ja, maar dat is ook. Luister even. Maar...

0: is niet mis.
1: Want het is vandaag de dag van de roodharigen. En die zijn zeer zeldzaam. Even, ik heb het al over ons moeder gehad. De verhalen die dan soms over je verteld worden, over je jeugd, die wil je soms niet horen. En ons moeder heeft ooit verteld dat ik... Nou, in mijn kinderjaren, ik zat dan in de zandbak voor het huis te spelen ja. Met mijn emmerken en mijn rijfje en zo. En dit was een grote hit op dat moment.
2: Maar dat is heel lang geleden.
1: En naar het schijnt was ik dat luidkeels aan het zingen voor heel de straat. Meisjes met rode haren, die kunnen kussen enzovoort enzovoort.
2: Maar is er eigenlijk een onderscheid tussen rood en ros?
1: Want alleen... Ik denk dat niet, hè.
2: Ja, maar het is toch niet hetzelfde?
1: Ik denk dat dat hetzelfde is.
2: Maar het is toch niet dezelfde kleur? Het is een andere kleur.
1: Het is geen goede waar je het aan vraagt.
2: Nee, maar je weet toch wel dat dat niet hetzelfde is.
1: Oh, ik dacht
2: maar
1: dat
2: je hebt... Ah nee, voor mij is rood...
1: De gingers.
2: Ah, oké. Okay. Ah ja, maar dan ben ik mee. Ja. Ja, dan ben ik mee.
1: Guinness. De roodharigen.
2: Ah nee, oké. Okay, ja.
1: En weet je wat het is? Dat is een hit geweest in de jaren 70. En toen konden mensen alles wijs maken. Hè. Nu ook nog, blijkt uit heel veel dingen. Maar toen zeker. En dan heb je als jongeling toch zoiets van in de loop van je leven... Ik moet dat toch een keer geprobeerd hebben. Zou dat echt zo zijn? En wat die Arne Jansen daar dan zong van meisjes met rode haren die kunnen kussen en zo, dat is toch blijven spelen van ik moet dat toch minstens één keer in mijn leven dan ondervonden hebben. Of dat echt waar is. Heb jij ooit een meisje met rode haren gekust?
2: Enkel gekust, ja. Op enkel een maand. Ik was. Ik denk dat ik 15 was of zo, dus allee, dat stelde allemaal niet veel voor. Dat was gewoon eens de tong en. Allee,
1: het stelde niet veel voor.
2: Nee.
1: Ik heb er mijn tong in gereed.
2: Ja, ja, maar ja. Allebei, hè. Allee, allebei. Het is met toestemming. Allee, dat was een mooi ja. moment. Allee, ja. mooi moment, ja.
1: Maar
2: ja,
1: dat, romantisch.
2: Nee, dat was zo naast...
1: Maar goed, de ervaring zegt, niet speciaal.
2: Pas op, dat was gezellig. Hè? Ja, mocht hij nu luisteren en die denkt van, amai, is het hem niet bijgebleven? Ja, het is mij wel bijgebleven. Dus op zich, ja. Allee, ja, 15. En ja, nee, dat was aangenaam. Maar het is niet dat ik het idee had van, dit is specialer dan anders.
1: Nee, dus
2: op zich.
1: Ik heb het ook eens meegemaakt.
2: Ah.
1: Ja.
2: En?
1: Ja, dezelfde ervaring. Dus voilà, alweer een mythe ontkracht. Het is plezant, maar nu ook niet om te zeggen. Maar laat het u niet tegenhouden om het eens uit te proberen natuurlijk. Mits wederzijdse toestemming moet ik zeggen anno 2026. De jaren 70 mocht dat zo, maar ja, goed, dat is...

0: eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Dit is Top
4: 7 uur.
5: En een update over de overstromingen in Nepal. Niels, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 469 doden geteld, dat meldt de Nepalese politie. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardeverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. En die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
7: Daar is dan ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
6: Wie nu nog hoopt om iets te zien van de maansverduistering, is eraan voor de moeite. Te laat. Rond 6:15 was de maan voor 93% bedekt door de schaduw van de aarde. Voor de eerstvolgende volledige maansverduistering is het nog wachten tot 31 december 2028. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
8: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, het kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
6: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. Er is een datum voor de volgende Ros Beijaard-omgang, 2 juni 2030. Dan zal het legendarische Ros opnieuw door de straten van Dendermonde trekken met de 4 heemskinderen op de rug. Dat heeft de stad gisteravond bekendgemaakt. De Ros Beijaard-omgang vindt normaal om de 10 jaar plaats. Omdat de vorige editie 2 jaar werd uitgesteld door corona, zit er nu maar 8 jaar tussen. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
3: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Jeroen en Koen.
4: Heb je dat nu gehoord? Dat is toch een speciale. De volgende maansverduistering is op oudejaarsavond 2028. We hebben het genoteerd hoor. We gaan er iets mee doen, echt waar.

0: tegen mij deze ochtend al niet gezegd dat ik niet mocht meezingen?
1: Ah, noemde dat meezingen? Oké, okay. Als jij dat meezingen...
0: Ah nee, maar bij mij zei jij net hetzelfde.
1: Nee, jij mag niet meezingen, okay. Inderdaad. Another N54 Ultra. And talk to you. Oh, mannetjes. We krijgen hier zoveel mooie berichten van jullie. Het is, ja, we kunnen ze niet allemaal lezen zelfs, dus we gaan daar uitgebreid onze tijd voor nemen om dat wel te doen. We krijgen...
0: Ja, we zien wel degelijk alles binnenkomen. Ja. En het is niet omdat we het niet op antenne lezen, dat we het niet zo even op ons gemakje bekijken en het laten binnenkomen.
1: Dus we gaan daar nu geen tijd voor hebben. Het is zoveel. Sommigen hebben er ook een werk van gemaakt. Lange brieven die we hier zien passeren, die we nu zelfs niet diagonaal kunnen lezen. Maar ik beloof jullie dat we alles op ons gemakje zeker gaan bekijken.
0: Mocht je nu pas beginnen luisteren, dit is de laatste Jeroen en Koen. En ik heb het eerder deze ochtend al gezegd. Ons telefoonnummer is een hele ochtend beschikbaar.
1: We gaan
0: af en toe een poging proberen doen om even op te nemen op 078-05-12-12-078-05-1212. En mocht je nog iets willen gezegd hebben tegen ons of iets willen meedelen, wel, vandaag is dan het moment dat we even met elkaar kennis maken. Misschien hebben we elkaar nog nooit aan de telefoon gehad.
1: Dat kan. Misschien willen mensen ook gewoon, want het moet niet allemaal zo'n sentimentele gewoon nog eens een onnozel komen uithangen is ook goed. Hallo, met wie?
2: Met Berdieke.
1: Wat blieft er u?
2: Met Berdieke.
0: Ah, dag Berdieke. Dat is lang geleden.
1: Nee. Kennen we die?
0: Nee.
1: Okay. Ah, Berdieke, dat is lang geleden. Ja, inderdaad. Hoe gaat het met jou?
2: Heel goed, maar ook heel verdrietig vandaag.
1: Maar dat hoeft niet.
0: Ga je beginnen wenen vandaag?
2: Wenen niet, maar heel verdrietig, heel intens, want het is jullie laatste ochtend en ik vind dat verschrikkelijk.
1: Hallo.
2: Maar goed, ja. We gaan moeten elke ochtend mijn ochtendlichtje, als jullie er waren. Ik vond dat echt fantastisch. Smile op het feestje, als we op werk toekomen. Ja, kijk jongens. Jullie zullen door velen en mijzelf gemist worden.
1: Oké.
0: Lieve Berdieke, ik beloof je... Ik blijf dat zeggen en jij spreekt mij ook niet tegen. We komen terug.
1: Ja, we komen
0: ongetwijfeld.
1: Op een of andere manier. Misschien niet meteen en zeker niet in deze opstelling, maar is dat van ons nog niet vanaf. Hoor.
0: Nee. Ja. Is het goed?
2: Ideaal.
0: Zal lukken, zei Berdieke.
1: Jojo.
0: Ah, oei, was te snel. Was te snel.
1: Koen, alstublieft.
0: Was te snel.
1: Eerst wat vriendelijk doen en dan de mensen eraf gooien.
0: Ja, maar dat is... ja.
1: Typisch. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Jordi.
1: Hey Jordi.
3: Bonjour, les copains. Alles achter het gordijn.
1: Ja, voilà, we doen zo komen doen. Zo hebben ze graag. Doe maar, ga uw gang. Laat u gaan.
3: Merci jongens voor alle ochtenden.
1: Graag gedaan.
3: Ik kan me geen betere ochtend voorstellen. Dat is nu wel gedaan, maar ja. C'est la vie zeker.
1: Ja,
3: voor alles, jongens.
1: Je hebt het leven niet altijd in de hand, hè, Jordi? Dat is, hè?
3: Nee, dat is het leven, hè.
1: Zoals gisteren stond er nog een artikel in de krant van een van die pipo's dat hier gisteren ook gepasseerd is. Onze vriend sinds een paar maanden, Peter van de Veire. En die zei ook, in het ideale scenario doe ik dit tot mijn pensioen. En dat was bij mij ook zo, maar het is zo niet gelopen. Dus voilà. Ja, je weet het niet.
3: Nee, dat is waar.
1: Voilà.
0: We houden contact.
1: Maar Jordi, wat doe jij in het leven?
3: Vrachtwagenchauffeur.
1: En ga je dat blijven doen tot je pensioen?
3: Dat denk ik niet.
1: Nee, hè? Want dus dat is ook iets dat je niet kan blijven doen. Of het moet al heel goed lopen natuurlijk, gezondheidsgewijs.
3: Ja. Dus ik snap het helemaal. Ik kan het leven ook niet op voorhand...
1: Nee.
0: En maar goed ook soms,
1: ja,
0: denk ik.
1: Dat is waar.
0: Dat zou ook maar saai zijn.
1: Zeker. Allee, kom. Ja, dankjewel, Jordi. Misschien... Tot binnenkort.
0: Ja. Nog eentje? Ja.
1: Nog eentje.
0: Hallo, met wie?
1: Hallo, met wie en waarom?
4: Hey, Jeroen en Koen. Dit is Sander. Ik wou jullie een goede afscheid wensen.
1: Dankjewel.
0: Het lijkt alsof je een beetje emotioneel bent, of ligt dat nu aan mij?
4: Ja, toch wel een beetje. Elke ochtend op de werf om 6 uur luisteren naar jullie gezever. Jepla.
1: Ik vraag me dat soms af, hoe mensen luisteren. Dus bij jou was dat op de werf, moet ik me daarbij voorstellen. Zo'n werfradio dan, die staat te blaren voor heel de buurt?
4: Ja, dat is, onze Makita, die staat hier altijd. We zijn twee zelfstandigen samen, ik en Robbe. En elke ochtend luisteren wij met veel plezier naar jullie en anders is in de camionet.
1: Maar ik hoop dat jullie dakwerkers zijn of zo dan?
4: Nee, dakwerkers en alle algemene renovaties binnen en buiten.
1: Okay.
4: We renoveren huizen volledig.
0: Zeg, en die Makita, dat is dan de boormachine toch, hè? Of,
4: Wat nee, is nee, hij doet ook een radio van Makita.
0: Ah, ja, de Makita. Ah, ja, ja, ja,
1: dat,
0: maar,
1: dat is gewoon het merk, hè?
0: Nee, maar ja, ik dacht alleen...
4: Aan jullie luisteren.
0: Nee, maar ik dacht alleen, die is aan het luisteren via zijn boormachine. Nee, oké. Ik ben mee. Ik ben mee. Ja, het ligt aan mij.
1: Tot de laatste uitzending moeten we alles uitleggen ook, hè.
4: Ja.
1: Allee, nog goed renoveren. Wij gaan dat bij onszelf doen. Onszelf een beetje renoveren.
4: Ja, goed, hè, jongens.
0: Het is nodig.
4: Salutjes,
0: hè.
1: Ik heb ook de indruk dat de muziekredactie voor deze laatste uitzending zijn best gedaan heeft om er wat plaatjes tussen te foefelen waarvan ze weten, ja, dat gaan ze tof vinden.
0: Ja, maar ik heb dat gezien. Ik was erbij. Ik was erbij en dan hebben we zo'n lijstje afgegaan van... Allee, hij zei van dat nummer. En ik zei, ja, dat gaat hij plezant vinden. Of dat nummer. En dan heb ik ook een aantal liedjes gezegd en volgens mij... Ah, het volgende. Ah ja, voilà. Dit is zo.
1: Daarom
0: dat
1: ik erover beginnen. Ze hebben dit erin gestoken, jongens. Onze heldin.
0: Die van jou.
1: Die van mij, ja. Welcome to the riot. Maar als je zegt Bulgarije, dan denk je toch nooit. Dit soort muziek komt daar vandaan. Dus ik was zeer aangenaam verrast. Het Bulgaarse Bangaranga. Daar gaan we nog een keer. Ja. En doet u gerust mee van...

0: ik kan ook denken dat ik het expres gedaan heb. Wacht ja. Dat gaat even over het voorvalletje van afgelopen maandag.
1: Ah, jij noemt dat een voorvalletje.
0: Een voorvalletje. Je moet dat positief bekijken. Hè. Ik heb ervoor gezorgd dat onze collega's na onze nieuwe mengtafel hebben.
2: Jeroen en Koen.
0: Graag gedaan hoor. Ja, ja, dank u wel.
1: Wat ik leuk vind vandaag is dat heel veel mensen zo lief zijn. Ja. En ik vind het ook heel mooi. En mag je blijven doen... Wat is dat?
0: Het gaat beginnen, jongens.
1: Ah, de fanfare komt binnen. Pas op, ik heb dat ooit eens gezegd. Tijdens de laatste uitzending gaat de fanfare toch komen.
3: Bij deze, goedemorgen.
1: Ja, tussen.
0: Maar verborgen talent.
3: Ja, weinig mensen weten dat, maar ik ben stiekem lid van een fanfare. Ja.
1: En je moet ook weten, onze collega Louis is doodziek op dit ogenblik. Eigenlijk moet hij eens in bed liggen.
3: Nee. Voor dit moment kan ik toch onmogelijk
1: zijn.
3: Nee,
1: dat is waar. En ook in outfit en zo.
3: Ja, tuurlijk. Ja, de fanfare is met outfit. Met
0: en hoe heet het gezelschap? Dat is dan de Koninklijke Harmonie.
3: Sint Cecilia.
0: Toch Sint Cecilia? Ja, ja, ja. Ik dacht het nog, het gaat Sint Cecilia zijn, hè. kan je nog eens een eierke spelen?
1: Ik
3: dacht, staat er misschien iets klaar in de playlist die misschien kan passen? Wacht hoor.
0: Die Freaks, hè? Bezorgen. Voilà, kijk, ga je meespelen met Freaks?
3: Ja, ik heb jarenlang geoefend. Ja.
1: Moet wel zeggen, meestal zo instrumenten, dat is mijn afdeling.
0: Maar goed, dat is waar.
1: Ja, maar nee. Ja.
0: Helaas hebben we dat een paar keer meegemaakt. Met de blokfluit. De triangel ging u eigenlijk het beste af.
1: Nee, de dingske... Allee,
0: mondharmonica.
3: Ja.
0: Dingske, hem, dat
1: ja, wel, het ligt nog in mijn auto, hè. Als je wilt, ga ik hem even
0: nee, Koen. Laat het zo. We hebben een trompet in huis. Laat ze maar eens zo. Ja, kom maar.
1: En laat nu eens dingske horen, Timmy Trompet.
0: Ja, helemaal.
1: Ja, ja.
0: Loopzuiver. Allee, het spel gaat beginnen.
1: Ja, het is begonnen.
0: Ja.

0: heb altijd gedacht, maar wat een familienaam is dat nu? Trumpet. Maar Louis is dus Louis Trompette officieel vanaf nu.
1: Ja. Komt ook een complimentje binnen. Het klinkt een beetje als een verkouden eend, de trompet.
0: Ja, beter worden de complimenten niet.
2: Nee,
0: dat is het.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
7: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
8: Natuurlijk, Danne.
9: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
10: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
12: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies strandzet als ik over mijn vloer loop.
14: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
13: Wat bedoelde?
14: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
13: Dat zal wel.
14: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. In topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
13: Echt? Dus?
14: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: daar is hij weer. De man met de grootste flauwekul en niemand let daarop en dat passeert.
1: Jean-Paul.
0: Ook regelmatig over zichzelf, dat valt mij wel op. Born to love you. Ik merk een zeker patroon. Ik weet niet of jij het al gemerkt hebt, Koen. Als onze collega's dingen voorbereid hebben, zo surprisekes, dan gebeurt dat meestal zo op het moment dat we aan het babbelen zijn en dan staat er iemand achter de deur die wij dan niet zien aankomen en zo. Dus de volgende mag nu binnenkomen. Dan.
2: Maar eigenlijk was het de bedoeling dat ik zelf iets ging zeggen nu, want ik wou een aantal minuten geleden over iets beginnen, maar dat kwam plots die onnozel aan. Maar ik zag hem teken toen dat hij nog iets was.
3: Ja, ik had nog een klein cadeautje. Ik weet niet of het mag.
2: Tuurlijk, mag. Ja, had kort als gewild.
3: Ja, wacht.
0: Allee, een cadeautje.
2: Is zo, het is mijn cadeautjes. Ik word dan altijd een beetje ongemakkelijk als het zo mijn cadeautjes is. Maar je moet dat dan uitpakken waar volk bij is.
3: En wel, dus ik weet niet aan wie ik het mag geven.
2: Ja, geef het aan hem. Geef het maar aan mijn collega. Dat is hij.
3: Kijk, bij deze. Ik dacht, het is misschien geen cadeautje voor altijd, maar toch een cadeautje typisch voor de ochtend.
0: Ja, volgende week ga ik daar niet veel plezier meer aan
3: hebben. Nee, dat is.
0: Het zijn. Voor degene die... Oh, je hoort het al een beetje. Je hoort de gezelligheid kraken gewoon. Het, zonder het open te doen, ik ruik het ook al een beetje. Het zijn onvervalste worstenbroodjes! Ja! Hoort erbij, sowieso. Ah ja, wou nog iets zeggen.
2: Nee, jongen.
0: Ja,
2: nee,
0: sorry.
2: Nee,
0: kom, wou nog iets zeggen.
2: Ja. Nee, maar het was mij dus... Jongens, toch. Het was mij dus opgevallen dat mensen vandaag heel sympathiek zijn en lief.
0: Hou daarmee op.
2: Nee, blijf dat doen. We vinden het leuk en zo. Maar ik zou vandaag in deze uitzending, als het kan, ook nog eens beledigd willen worden. Meestal doen ze dat zo. Zo een roast. Dat
0: is meestal mijn job. Maar goed, ja, oké.
2: Maar jij doet dat al genoeg. Nee, okay. Is er zo iemand die ons zo straks even wil bellen en ons beledigen? Maar het is om te lachen, hè. Zo, maar dat heet toch roasten?
0: De roast was op MTV. Ja, dat is kei tof.
2: Zo beledigen,
0: zo met wat jongensachtige inslag. Goed gemeende belediging.
2: Wel ja. Hallo, is het voor een belediging?
4: Nee.
0: Voilà, dat was er één. Ja. Die hoort uw stemmen, die legt af.
2: Check.
4: Ja.

0: Jugle en Solto en een van de raarste plaatjes van de afgelopen maanden, moet ik toch zeggen zoals het is. Jamaican Bam Bam.
1: En dan eens kijken waar je op dit ogenblik staat aan te schuiven. Het valt wel mee, maar goed, je verliest wel een tiental minuten op de E19 naar Brussel tussen Zemst en Machelen. En dan heb ik ook nog 15 minuten op de buitenring van Brussel. En dat tussen Diegem en Machelen staat ook een defect voertuig.
0: En ik heb ook een kwartiertje in de aanbieding op de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf Linkeroever tot Antwerpen-Westen staan die.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke vermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.

0: het plaatje net uitkwam, hebben we nog gezegd, maar we gaan het een paar keer herhalen hoor. Dat is nu ondertussen gebeurd. Mag stilletjes aan gaan gedaan zijn, zeg ik. Nee, het is nog altijd een leuk nummer. Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeat It. Ja, het binnenkomen vanochtend was al een beetje speciaal met die maansverduistering. Een welgemeende goeiemorgen van de Vosper. Dat is echt voor trouwe luisteraars dit, want anders kan je niet volgen wat ik hier allemaal aan het vertellen ben. Om maar te zeggen, ook het weer heeft zijn stempel al gedrukt op een en ander. En dan ga ik even naar Erwin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Erwinnetje. Mag wel zeggen dat we... Ja, maar, ja, nee, weet je waarom ik het zeg? In de loop der jaren maak je natuurlijk ook vrienden. Koen sowieso, dat is, ja, kijk, met de nodige ups en downs. En dat heeft
2: Python.
0: Ja, dus toch zo. We hebben ook dikke ambras gemaakt en zo. Maar de Erwin kennen we nog niet zo lang, maar ik heb het gevoel dat ik daar wel een vriend ga over houden. We zijn onlangs een crème gaan eten samen.
2: Maar laat ons hopen, laat ons hopen dat hij daar hetzelfde over denkt.
0: Ja, waarschijnlijk niet.
1: Oh, jawel.
0: Lieve Erwin, wat heb jij voor vandaag voor ons in petto?
1: Wel, ik heb toch wel wat speciaals in elkaar geknutseld. Voor Jeroen en Koen verandert vandaag echt het klimaat. Nu de klok de tijd van afscheid slaat. Ja, het wordt een wisselvallige vrijdag. Soms valt er een traan als milde regen, maar die was de weg schoon voor. Ja, misschien wel nieuwe wegen. In de loop van de dag valt er regen, dus blijven we vandaag maar binnen bewegen. Als je toch beslist om buiten wat te doen, neem de paraplu snel overal mee, want droog blijft het zeker niet, zelfs niet aan zee. Dus Jeroen, wacht nog even met het gras af te rijden. Misschien moet je de koen daar nog wat afleiden. En ja, het wordt in vergelijking met gisteren een pak frisser. Die zomerse outfit was dus een misser. Het weekend brengt gelukkig beterschap. Zo ook de Jeroen en Koen hun vriendschap. Ach, het weerbericht in de Jeroen en Koen ochtendshow was maar een kleinigheid. We zullen ze missen, die twee gasten in de goede oude tijd. Getekend de weerman Erwin. Ja, ja.
0: Amai, heeft er zijn werk van gemaakt.
2: Ja, ja.
0: En in één moeite hebben we inderdaad het weerbericht meegekregen. Dus, ja, Erwin, amai zeg, de poëet. Erwin, wie had dat erin gezien eigenlijk?
2: Je hebt je best gedaan, hè?
1: Ja, op school is er soms ook wel eens een gedichtendag. Vandaar, we hebben die lijn een beetje doorgetrokken.
0: Oké. Okay. Hey, dikke merci voor alle ochtendweerberichtjes. Maar voor alle duidelijkheid, je gaat dat blijven doen, hè?
1: Ja, bij Brian en Louis in de ochtend vanaf maandag.
0: Dus dan mag ik in zekere zin zeggen, tot maandag.
1: Tot maandag, man.

0: Zeg, Sjoke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
1: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
2: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
5: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
4: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Hallo met Atilex.
7: Ik ben op zoek naar een kabel.
6: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
7: Nu ben ik de draad kwijt.
6: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.

0: Goodbye.
1: Crisscross. Nee. Iedereen. Na. Behalve jij liefst.
0: Hey.
1: Oh jongens, alstublieft.
0: Goodbye.
1: Ja, dat vind ik ook. En hij doet er ook alles aan dat je het wat minder hard gaat missen, moet ik zeggen, mijn collega, door deze fantastische zangstonde.
0: Want het is toch een mooi moment. Ja.
1: Prachtig. Volgend

0: Wie zou dat zijn?
1: Ja, maar stomme vraag. Iedereen weet wie het is natuurlijk. Ja, als je dat liedje zingt. Er gebeuren hier rare dingen. Plots wordt mijn linkerscherm hier afgenomen. Ze kunnen dat tegenwoordig van op afstand. Dus ik kan niks meer doen met mijn linkerscherm. Het enige wat ik kan doen, is een boodschap afspelen.
2: Ah, je moet op play.
1: Ik moet op play drukken. Oei. Ik heb dus niet geluisterd naar de boodschap. Ik zou dat kunnen doen, maar ik heb dat niet gedaan. Dus er is hier een boodschap die klaarstaat. Dus we gaan het samen ontdekken. Maar er staat wel al bij van wie het is. Vandaar het liedje.
2: Van Sinterklaas.
1: Ik heb het daarnet nog over gehad dat ik aan dit programma ook, denk ik, vrienden ga overhouden. Maar de Sint is er toch ook wel een, hè? Toch? Daar hebben we toch een speciale band mee opgebouwd.
2: Ah, de Sint. Voilà.
1: Hij heeft een boodschap nagelaten.
3: Beste Jeroen, beste Koen, Sinterklaas hier.
2: Ja.
3: Zelfs in Spanje is het nieuws intussen aangekomen. Jullie stoppen met de ochtend op top. Eindelijk. de zin gaat verder. Eindelijk kunnen jullie wat langer slapen. Dat is denk ik het allermooiste cadeau dat ik jullie kan geven. Ik kijk met plezier terug op mijn jaarlijks bezoek. Het was telkens veel te vroeg, maar ik kwam met plezier, met cadeautjes, met mijn grote boek en met de ijdele hoop dat jullie ondertussen een beetje volwassen waren geworden.
1: Tja.
3: En dat was niet het geval.
1: Nee.
3: Maar goed, jullie hebben jarenlang heel veel mensen wakker gekregen. Vaak met goede radio, soms gewoon door veel lawaai te maken. En nu is het dus gedaan. Geen Jeroen en Koen meer in de ochtend.
1: Nee.
3: Ik ga jullie net als alle luisteraars missen. Niet elke dag, maar zeker één keer per jaar rond de 6e december. Allee, voor 3 minuten toch. En ik heb een cadeau voor jullie.
1: Oei, oei.
3: Een nieuw mengpaneel. Nee. Ik heb voor jullie allebei nog iets achtergelaten. Er ligt ergens in de zwarte kast onder het studiomeubel een cadeautje voor elk van jullie. Ja, jullie zullen zelf moeten zoeken. Ik ben Sinterklaas, geen Deliveroo. Jeroen, Koen, bedankt voor al die jaren. En onthoud, Sinterklaas vergeet nooit iets. Maar in jullie geval ga ik toch serieus mijn best doen. Dag.
2: Dankjewel, Sinterklaas.
1: Wacht even, de zwarte kast onder het studio.
2: Ja, maar ik weet niet of we het live moeten doen. Ik weet niet of dat de bedoeling is.
1: Ja,
2: ik weet
1: maar
2: het niet.
1: Ja. Dus ik moet jullie even een geheimje vertellen. Af en toe moet er iets van instellingen gewijzigd worden. En dat gebeurt inderdaad onder het studiomeubel. En dat is altijd de job van Koen. En die kruipt dan plots onder het studiomeubel. Net zoals nu. Ja, maar is dat aan mijn kant of aan uw kant?
4: Wacht even.
1: De zwarte kast onder het studiomeubel.
2: Het is niet bij mij alleszins.
1: Ah, het is niet
2: wacht,
1: bij
2: ik, wacht, ik ga even op bij jou onder de tafel. Dat hebben we nog niet meegemaakt.
1: Make
2: hè?
1: My day.
2: Hey.
1: Ja. Het is dus nu voor degenen die niet aan het meekijken zijn.

0: se.
1: Do oprot premii.
2: Dit moet het niet moeten zien. Niet wat? Moeten zien.
3: Wat?
2: De Sint heeft uit eigen collectie natuurlijk, want dit soort cadeautjes geeft de Sint al eens graag. Een puzzel gemaakt.
1: De mensen thuis, toon het maar. Je mag het tonen.
2: Een puzzel gemaakt. Met onze stomme kop erop.
1: Spreekt voor jezelf. Ah, ze is schoon.
2: Hoeveel stukjes zijn dat? Duizend stukjes.
1: Nog heb tijd, hè.
2: Daar zijn we even mee bezig. Ik heb dat nog nooit gedaan in mijn leven, moet ik toegeven. Een puzzel maken. Zeker niet van 1000 stukjes. Misschien in mijn kinderjaren zo'n eentje van 12 stukjes. Oh, dat wel. 1000 stukjes. Maar prachtig. Dankjewel, Sint. Heerlijk. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: toch die doos een keer open doen. Om te zien of het echt een puzzel is. Ja, ja.
1: Het zijn wel dingen om mee uit te pakken. Wie heeft zijn eigen puzzel?
0: Zijn eigen puzzel, ja. Maar ja, goed. Ze kunnen zij er een doos rond doen, zoveel als ze willen, maar... We zullen hem eerst moeten maken om ons ervan te vergewissen dat het inderdaad een puzzel van onszelf is, natuurlijk. Ja, we weten het niet. Allee, vooruit. Gezocht. Iemand die daar goed in is.
2: Jeroen en Koen.
0: Het maken van puzzels. Daar schijnt is daar een trucje voor. Eerst de randen en zo hebben ze mij dan altijd verteld. Maar 1000 stukken, jongen, echt.
1: Maar zou ik dat gewoon niet in de handen van mijn nichtje kunnen duwen? En, ja, of is, staat er een leeftijd op?
0: Ah ja.
1: Staat er een leeftijd? Maar het is toch meestal met een leeftijd?
0: Niet tussen 0 en 3 jaar. Je zit safe, Koen. Ik wou zeggen?
1: Ah, mijn microfoon wordt al dichtgezet.
0: Ja.
1: Het is al van dat.
0: Ja. Allee, elke dag gaat de zon nog altijd opkomen, hoor. This is Axel.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Stop!
3: 8 uur geweest.
4: Een elektrische wagen heeft voor, maar ook nadelen. Het nieuws met Niels Rosa Peralta.
5: Goedemorgen. Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te produceren bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van FIAS.
6: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Vanaf 20 km per uur zijn het vooral de hybride wagens. 1 op de 5 hybride wagens werd niet waargenomen door die proefpersonen. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
5: FIAS wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 472 doden geteld. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardeverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. Die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
7: Daar is dan ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over

0: 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
1: Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
2: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen. Maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
1: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloren met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. En je moet niet schrikken als je frieten in de frituur een pak korter zijn. Het kletsnatte voorjaar en de droge zomer hebben ervoor gezorgd dat de aardappelen niet meer verder gegroeid zijn. Daardoor zijn de normen van minstens 5 centimeter diameter en 7 centimeter lengte vaak niet gehaald. Dat schrijft HLN. Of je pak friet daardoor ook duurder wordt, is nog niet duidelijk. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
3: Ja, het is de herfst, komt eraan, hè? Niet aan te doen. Goed, zijn er files? Niet veel, denk ik. Hè?
4: Het lijkt op dit ogenblik wel mee te vallen op de E19 tussen Zemst en Machelen. Op dit ogenblik een tiental minuten bijtellen.
5: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Jeroen en Koen.
3: En zometeen is het tijd voor het rubriekje waarin jij de jingles maakt. We zijn op zoek naar jouw inbreng voor de weekendwaanzin. Ja,
6: ja.
3: Die is er ook weer bij, hoor.

0: Die mensen heten waarschijnlijk gewoon Prosper, maar dat is niet zo sexy. Dus heeft er Prospa van gemaakt. En Clooney. En Free Your Mind. Yes. Lekker nummer. En blijkbaar is dat grappig.
1: Ja, maar je kunt dat niet opeten. Hè? Mensen die zeggen dat altijd. Oh, dit is lekker. Dit is een lekker nummer. Nee, maar ik hoorde dat. Ja, nee, ik heb dat al langs gehoord bij de conculega's. Ik zal het daarom uitleggen. Ik was mij aan het opjagen. Ja. Omdat iemand zei, oh, dit is een lekker nummer. En ik dacht, een lekker nummer. Je kunt dat niet opeten.
0: Nee, dat is waar.
1: Ik praat met mijn radiotoestel.
0: Nee, het was een goed in het oor liggend deuntje. Dat beter?
1: Alles, hè.
0: Oké. Okay. Jeroen en Koen. Zie de wel dat je het kunt.
1: Ja.
0: Goed, mensen hebben van alles doorgestuurd. We hebben er nog niet naar geluisterd, maar ik veronderstel dat het jingles zijn die we kunnen gebruiken. Er is natuurlijk wel één elementje dat we missen bij de start van de weekendwaanzin. Onze laatste weekendwaanzin. En dat is de achterbank. Ja, het is ook nog geen school natuurlijk, hè. Dus ik heb er voor de gelegenheid even een tweetal uit het archief gehaald. Allee, for all time's sake, hier komt-ie.
2: Weekendwaanzin!
0: Of ook... Ja, want dat was toch altijd een speciaal momentje. Maar goed, als jullie vanaf volgende week voor de schoolpoort staan, dan zal de achterbank alweer in gang mogen gestoken worden. Voorlopig doen we het met archief. Maar nu met nieuwe jingles. Ja. Het is begonnen trouwens.
1: Ah, het is begonnen. Ja, het is begonnen.
0: Okay. Ook maar al eens een jingle, Koen.
1: Ja, maar ik doe dat op het juiste moment. Even geduld. Okay. Het komt er zo meteen aan.
0: Maar we beginnen wel op het gemakske, heb ik de
1: Ja, maar ja, zo zijn we.
0: Het kan niet blijven duren.
1: Nee. Wow. Oei. Het is een beetje buikpijn.
0: Stop erin. You ready, homie?
3: Ja, I'm ready.
0: Ja, nu gaat het beginnen.
4: Allemaal op de dansvloer en ambiance.

0: Ze mocht naar huis gaan, vooral de baan.
1: Straks gezegd.
2: Grease on E, that's what we fuck, man.
3: Move it, move it, move it.
4: Ai, ai, ai, even kappen nou. We hebben een groot probleem. Oké, dit is voor de fan. We gaan brokko maken.
0: Kan zijn.
5: Gaat het een dubbele weekendwaanzin worden?
0: Nee, nee. Niks van. Alle krachten gebundeld in 10 minuten.
4: We gaan brokko maken.

0: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gigs, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gigs, 7, 8, gute Nacht.
1: Akke gaat de mengtafel nog eens kapot maken. Nee, maar dat is goed, ja.
2: Niet meer in de zagen, hè.

0: Ik heb voor de gelegenheid een ander muziekje voor de laatste minuut. Ja. Het is de laatste minuut. Ze is aan het zingen,
1: No, rien a changé. Tout a continué.
0: Zij is wel aan het zingen, ja.

0: Want ja, het zat deze week nog in het nieuws. Het gaat niet goed met de kermis, maar elke vrijdagmorgen was er toch een klein beetje kermis op je radio. Dus en dat was hem, de weekendwaanzin. Ja. Ik kon mij geen mooier afscheid van dit.
1: Dan dit.
0: Dat rubriekje dat, moet het zeggen zoals het is, een hele eigen leven gaan leiden is. Oh, dat gaan we ook missen hoor.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Een receptje met vis.
2: Ah wel, onze zandfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
4: Oh, salmin papillot chic et pas cher.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Brecht vindt dat ook. Music is my medicine. Nee, Brecht heeft hier geschreven. Het is mooie muziek. Ah, voilà. Dat vind ik schoon, zeg. Moet niet altijd over ons gaan en de afscheid van dit programma. Gewoon mooie muziek. Daar doen we het voor. Zo tussendoor. Tussen de zeven door. Melkink. Music is my medicine. Ja, volgens mijn scenario. Maar goed, het scenario bepalen we vandaag niet zelf. Dat heb je vandaag al gewerkt in de loop van de uitzending. Maar volgens mijn scenario moet ik... toch nog even polsen of iemand van jullie zich aan het vervelen is. Dus ik zou zeggen, schrijf u rap in voordat ze hier weer met iets anders afkomen. En dan gaan we ervan profiteren om ons laatste prijsje weg te geven. Misschien wel aan jou. Ik verveel mij in de app. En ondertussen Adam Poort.

0: Wel een goed nummer om even af te kicken van al dat geweld van de weekendwaanzin. Die trouwens, mag ik het zeggen?
1: Hij is aan het opladen.
0: Die aan het opladen is. Niet wat ik in gedachten had, maar
1: ja, ik weet het, maar de feiten zijn de feiten.
0: Ja, dat is waar. Nooit liegen tegen de mensen.
1: Nee, nee.
0: Adam Porter dus met Move. En we moeten ook heel eerlijk zijn, er is een file. Jawel.
1: Want als jij op dit ogenblik op de E19 staat, tussen Zemst en Machelen, dan mag jij tegen jezelf zeggen, ik sta in de langste file van het land. Op dit ogenblik, 12 minuten extra onderweg.
0: Ik kan zelfs zeggen, ik sta in de enige file van het... Allee, toch van betekenis, niet?
1: Jawel, ja, maar ja, je hebt altijd mensen die staan aan te schuiven en die dan denken, oeh, en mijn file dan? Dus alleen, je moet er altijd mee opletten. Dat is, mensen gaan zich kwaad maken nu.
0: Dat is niet de bedoeling. De enige file die onze computerschermen hier heeft gehaald, wegens lang genoeg. Is, maar dat klinkt ook niet sexy, hè. Allee, vooruit. Veel plezier daar op de E19.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Code Yellow!
4: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dan?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo.

0: Ja, nu al sorry voor eventuele bijgeluiden, maar ik ben aan de worstenbroodjes begonnen.
1: Het Ik verveel mij
0: alarm! Maar ondertussen heeft het Ik verveel mij alarm zich laten horen, dus hebben wij ook iemand nodig die zich, althans voor de show desnoods, aan te vervelen is.
2: Yes, de kandidaat. Zoeker die heeft iemand gevonden. En ik denk dat dat Sophie is.
0: Denk jij dat?
2: Ja, hallo ja. Sophie.
0: Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Dag Sophie. Sophie. Ben jij echt aan het vervelen of is er...
3: Een beetje.
0: Vertel eens, deel het gerust met ons Sophie. Wat is er aan de hand?
3: Ik ben thuis vandaag van mijn werk. Dus
0: En je zou liever gaan werken eigenlijk?
3: Dan niet, maar ik zoek wel iets om te doen.
2: En je hebt een dagje congé genomen en je hebt dan niks gepland of zo vandaag?
3: Nee, ik heb gewoon een vrije dag vandaag.
0: Oh, ja, vrije dag. En zijn er nog vrije dagen in het verschiet?
3: Niet direct.
0: Ah, want de ervaring leert ons natuurlijk wel dat als wij hier een prijs geven, dan moeten we daar toch even uw tijd voor nemen. Dus kan dat geregeld worden?
3: Maar dat kan geregeld worden.
0: Ah, voilà, zeg. Sophie, die regelt het allemaal, jong. Dat is allemaal geen probleem. Dus daar gaan we dan eens kijken wat wij in de aanbieding hebben voor de zich potentieel vervelende Sophie. Dat kan niet gebeuren. Ik kijk mee en... Beste Sophie.
2: Oh, ja.
0: Ja, het is tof. Als je ervan houdt, is het heel tof. Dus we gaan even polsen. Ben jij geïnteresseerd in wetenschap en dergelijke? Oei.
3: Ja,
0: maar als je zo lang moet over nadenken, Sophie. Dan...
2: Ik ga het even uitleggen. Hè. Dus Sophie, dus mijn collega die gaat vragen of je zo van dingetjes houdt, wetenschap. En dan zeg jij, goh, ja, ik heb
0: dat al. Zo.
2: Oh, ja, zo. Even opnieuw. Ja.
0: Sophie, zeg, is een vraagje onder ons, Sophie. Ben je eventueel een beetje zo geïnteresseerd in wetenschap?
3: Absoluut.
0: Ah, voilà, ja, veel beter. Dan mag jij naar het Eurospace Center. Dan ga je geen spijt van.
2: Ja, het is echt leuk. Het is echt leuk. Moet je gedaan hebben. En je gaat het ook doen. Voilà, zo simpel is.
0: We sturen de kaartjes op. Dankjewel, Sophie.

0: te vroeg, hè? Te vroeg. Te vroeg gepiekt.
1: Hoe bedoel je?
0: Ah, ben ja. Ik zei daarnet, ik ben hier begonnen aan de worstenbroodjes. Want ja, dat hebben we ook over onszelf getrokken natuurlijk. Van het zoveel...
1: Een worstenbrood, ja,
0: maar... Nee, maar nee. Wacht, laat me het even uitleggen. Om het om de haverklap te hebben over... ja, je weet wel...
1: Is het met eten bij?
2: Is het met... Eten bij?
0: Just. We hebben hier over eten geklapt. Dat een beetje ongemakkelijk werd. En dus zijn er sommige luisteraars die dan een extra efforke gedaan hebben. Ik wist niet eens dat... Er komt hier een levering binnen van een keten waarvan ineens wist dat ze delivery deden. Maar het is dus een keten die broodjes en bakkerijproducten verkoopt. Die doen dat blijkbaar ook. In de ochtend, er is hier een zak binnengekomen met van alles en nog wat. Dus dankjewel Geert voor je sympathieke bijdrage.
1: Ja, maar mocht jij nu aan het twijfelen zijn, zou ik die mannen nog eten bestellen? Ja, je kunt nooit genoeg hebben, denk ik altijd.
0: Dus er volgt nog een lunch straks en een uitgebreid driegangenmenu in de avond.
1: Ja, je moet
0: er
1: niet inhouden.
0: En dat is nog niet geregeld. Het is het einde van een tijdperk, schrijft Amber.
1: Dat klinkt toch een beetje te dramatisch, vind ik.
0: Maar ja, voilà. We gaan het wat luchtiger maken. Ik ga jullie grapjes, lachjes en zottekuren missen, schrijft Amber. Maar over daarover gesproken... Je weet, ik ben zo niet van de Ingeborg-stijl en overal...
1: Ik wel.
0: Ja, jij wel? Ah, wel, dan heb ik er eentje voor u.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ik ga je mijn horloge geven en kijk wat er gebeurd is.
1: Ah, mag ik dat hebben?
0: Nee, natuurlijk moet je dat niet hebben. Vooral
1: ik dacht een afscheidscadeau. Nee. Dank je.
0: Als iemand van mijn leeftijd afscheid neemt, krijgt hij normaal een gouden horloge. Is dat niet? Maar kijk wat er op die horloge gebeurt. Die staat stil, plots...
1: Vandaag.
0: Op vandaag? Op? 20 over 5. Dat is zo ongeveer het moment dat ik hier toe kwam.
1: En is kapot of wat?
0: Ik weet het niet. En plots die horloge, ik hou ermee op. Dat is toch... Allee, moet ik daar iets in zien?
1: Nee,
0: het moment dat ik het gebouw binnentrad, is komen stil te staan.
1: Ja, en je stond ook buiten naar de maan te kijken.
0: Ik stond naar de maan te kijken.
1: Ja, nee. Dat is een teken. Ja, dat is een teken dat het zo moest zijn.
0: Ja, Ingeborg.
1: Voilà.
0: Dank u wel.
1: Maar mag ik dat nu houden? Ja, toch?
0: Tuurlijk niet.
1: Nou, merci.
0: Zot. Wat dat gekost heeft.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: Amai, daar regent hier binnen.
5: Oh, zwaans, Nanny.
4: Jawel, er staan er niet meer in de living.
5: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
4: Dakmeester?
5: Ja.
4: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
5: Dakmeester. Zwaans, Nanny, hey.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
7: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
8: Tickets. Highlightfestival.com.
9: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
10: Luister Top Schaamteloos.

0: moet toch iets zijn hoor, want Jay schrijft het hier ook. Ingeborg of geen Ingeborg, mag het toch misschien een beetje een extra betekenis hebben wat je daarnet vertelt. Want ik heb, dat moet ik dan toch even bijvertellen, dat pilletje van die horloge onlangs nog laten vervangen. Dus dat kan niet op zijn. Er is iets anders aan de hand. Het is...
1: Het lot heeft beslist.
0: Ja, het is een mysterie. Ik laat het even stil worden, want mijn collega heeft mij laten verstaan. Ja, mijn collega...
1: Dat ben ik.
0: Dat is hij. Heeft mij laten verstaan dat hij een speech heeft voorbereid. En aangezien wij niet weten wat er in dat laatste uur nog allemaal gaat gebeuren, we gaan nu onze moment pakken, nu het kan.
1: Ja.
0: Oké. Heb je een speech voorbereid?
1: Kom. Maar ja, allee, even tussen ons... Niet te veel van verwachten, hè?
0: Nee. Okay. Nee, maak u geen zorgen over dat.
1: Okay. Maar moet me even zetten. Oh, ik ben niet op mijn gemak, denk ik. Ja, ik ben nooit zenuwachtig. Nee. Maar vandaag...
0: Maar ik ga er niet te veel kak aan hangen en zo. Is het goed? Dames en heren. Zometeen, zonder muziek, de speech van mijn collega.
1: Dat ben ik. Lieve collega.
0: Wat is voor mij?
1: Maar nee, maar ik heb het nog niet gedaan, hè. Oh, okay. Kun je nu gewoon eens 2 seconden in muil houden?
0: Ja. Doe maar. Doe maar.
1: Oh. Lieve collega, lieve luisteraar. Dit is het dan. Het moment waar ik eigenlijk niet klaar voor ben. Het moment dat ik eigenlijk nog een aantal jaren had willen uitstellen. Maar, ik heb het al eerder gezegd, een duo ben je van het begin tot het einde. Vandaag is ook het moment dat ik dank u wil zeggen aan de mensen die in mij hebben geloofd. Als kleine Koen, onopvallend, weinig talent, zoekende in het leven. En vooral ik die zocht naar een plek waar ik me goed voelde. En dat was in de studio, bij iemand die met een leeg blad iemand volledig kon meenemen in een verhaal. Door gewoon te zeggen wat hij dacht. Het gaat over u.
0: Ah, nu gaat het wel over mij. Oké, ja.
1: Ik zou dus vooral Jeroen willen bedanken, die me meenam op deze trip. En vooral dat hij me niet na de eerstvolgende halte dumpte en zei bedankt, tot ziens. We bellen nog. Je nam me mee en liet me het mooiste van dit vak zien. En daarvoor wil ik je bedanken. Al moet alle aandacht gaan naar de luisteraar. Jij, die de afgelopen 11 seizoenen dit zottekot een kans gaf. Een zottekot waar jij en wij onszelf konden zijn. Een zottekot dat er was als je het moeilijk had, waar je nooit in de pas moest lopen. Meestal vind ik de juiste woorden, maar vandaag heb ik ze niet. De woorden om te zeggen hoe dankbaar ik ben. Dankbaar omdat ik dit heb mogen doen. En dankbaar dat ik jullie... En dankbaar dat jullie mij iemand lieten zijn. Gewoon, mezelf. En ja, we komen terug. Eenvoudig, maar zo gemeend. Bedankt, ochtendluisteraar. Bedankt dat je erbij was.
0: Ze schreef niet al een mooie speech nog voordat je klaar was.
1: Ik had het niet gedaan.
0: Ik zou niet op de zaken vooruitlopen.
1: Voilà, dat was het.
0: Ja. Nee, is gewoon echt oprecht. Je hebt erover nagedacht.
1: Het is ook geen chat GPT voor alle duidelijk. Ik ben de hele week mee bezig geweest en ook zo even...
0: Heb je er een hele zaak van gemaakt?
1: Ja.
0: Dit schrijf ik zelf.
1: Hallo.
0: Goed, ik heb naar alle oude gewoonten niets voorbereid.
1: Ah!
0: Ja, en... Ga ik de speech doen of niet? Ik weet het niet.
1: Man, nee.
0: Misschien straks. We zien wel. Zoals gewoon. Zo gaat het nu eenmaal in dit programma. Maar ik vind, de woorden die ik zeker ga onthouden is dat ik jou het mooiste van het vak heb laten zien. Dat komt wel even binnen. Ja.

0: Ja, er zijn wat complimentjes binnengekomen, die gaan we negeren. De leukste reactie, met voorsprong, komt van Kenny. Kenny die vraagt, zeg Jeroen, hoeveel schrijffouten staan er in Koen zijn speech? Ja, ik heb hem alleen nog maar gehoord. Ik veronderstel dat je hem opgeschreven hebt, dus ik zal het zo meteen even checken.
1: Ga je dan? Is dat mijn punten?
0: Ja, even checken.
1: Ja, maar ho. Ja, okay,
0: we hebben het aan het begin van deze 2 weken, want we doen nu 2 weken, ons afscheid eigenlijk, hebben het altijd gehad over de olifant in de kamer. Die wordt vandaag redelijk benoemd, mag ik wel zeggen.
1: Ja, als we het vandaag niet benoemen, gaan we het nooit benoemen.
0: Ja, dat is waar. Voilà. We kunnen er niet meer omheen.

0: Dat het 9 uur is.
1: En dat we breaking news hebben. Niels Rosa Peralta legt uit.
2: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is overleden. Dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. Sinds vorige week lag hij in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
3: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
2: Koning Harald werd 89. Zijn zoon Hakon volgt hem automatisch op. Hij wordt nu meteen de nieuwe koning. Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te maken bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van FIAS.
4: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Dat kan potentieel natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden, zeker bij het oversteken. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
2: FIAS wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Zij staat 38ste op de wereldranglijst, Mertens 24ste. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
5: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, het kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
2: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
6: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Jeroen en Koen.
0: Ja, het moest er eens van komen, hè, jongens. Dit is...
7: Het laatste uur.
0: Ja!

0: lijkt ook een beetje een dubbele bodem in te zitten in deze Happiness is So Sad. Swedish House Mafia met Licky Lee.
1: En zo is het 7:07. Het laatste uur. We gaan er geen tranendal van maken.
0: Nee.
1: Dat is ook niet de bedoeling.
0: Maar je moet je emoties nooit tegenhouden, heeft Ingeborg ooit tegen mij gezegd. Alleen maar dat is toch, ja. Soms mag je ook je gevoel...
1: Waarom is dat mens hier al een keer of twee, drie ter sprake gekomen vanochtend eigenlijk?
0: Ja. Nee, maar dat is toch. Mensen houden altijd hun gevoelens tegen. Dus als jij nu denkt van ik wil nog eens beginnen blijten, dan mag, hè.
1: Maar er wordt heel veel gereageerd, niet gebleid, maar heel veel gereageerd. En inderdaad, zoals iemand hier schrijft, dit gaan jullie waarschijnlijk niet lezen tussen al die honderden. Wel, toch wel, want de redactie heeft me dat net, ik weet niet of je het ook gehoord hebt.
0: Ah, nee.
1: Ze hebben mij net komen zeggen dat alle reacties die vanochtend binnenkomen, gaan gebundeld worden en mooi afgeprint, wat weet ik allemaal. En worden ons nog bezorgd, omdat ze ook weten, we kunnen het allemaal niet lezen, maar we kunnen het op ons gemakske. Dus als je nog iets wil zeggen, het gaat niet verloren.
0: Alles kan, alles mag, heb ik al gezegd vandaag. En de telefoon die blijft ook gewoon openstaan tijdens de uitzending.
1: Ah, kan we dat nog eens doen?
0: Nee, maar ja, af en toe doen we een poging om dan ook eens op te nemen op 078-05-12-12.
1: Dat is ons nummer.
0: 078-05-12-12-12. Ik zal even de tekst doorsturen anders.
1: Ja, anders is belachelijk.
0: 078-05-12-12, dat is ons telefoonnummer. Voilà. En heel veel mensen die ook berichtjes sturen vandaag. Dat is ongelooflijk wat hier allemaal binnenkomt.
1: Hallo, met wie? Oei. Iemand die aflegt, maar dat is niet sympathiek.
0: Hallo
2: met wie? Hallo,
1: Matthias. Ah, Matthias. Yo, je bent erbij, Matthias.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Is het een goede morgen?
2: Goed. Goed en minder goed, ja.
1: Ja, maar ja.
2: Minder goed, omdat het laatste keer is van jullie, natuurlijk.
1: Ja, maar ja.
0: Hallo, met wie?
3: Goedemorgen,
0: Jeroen,
3: met
0: Els. Dag, Els.
1: Els, er is een stoomboot op de achtergrond.
3: Nee, wacht, van mijn kerstmis niet.
1: Wat is dat allemaal?
0: Wat zeg je allemaal aan toe, Els?
3: Aan het kussen.
0: Ah, moet ook gebeuren.
1: En dat is de stofzuiger die we hoorden.
3: Nee, mijn poetsmachine.
1: Ah, uw poetsmachine? Wat is een poetsmachine?
3: Ja, ze zijn goed.
0: Wat het? Dus,
1: willen we het weten, eigenlijk?
3: Ja.
1: Is vrijdag kerstdag bij jou?
3: Nee, het is op mijn werk. En dat ga ik nu missen. Dankzij jullie doe ik dat met veel plezier elke morgen vanaf 5 uur.
1: Ja, en ja, vanaf...
3: Dank u wel.
1: Ja.
0: Oh, dat is lief.
3: Dank u wel.
1: Om zelfs die rotte kerstmomenten plezant te maken, daar komt het een beetje op neer.
3: Ja, voilà.
1: Oké.
3: Okay. Goed, begrijp mij.
0: Mooi.
1: Voilà. Lieve Els, blijf toch maar...
3: Lieve Jeroen en Koen, dank u wel.
1: Graag gedaan, Els.
0: Mag ik nog even naar lijn 7?
1: Ja, een dikke kus. Dag, Els.
0: Lijn 7. Ja, 7. Hallo, 7. Lijntje 7.
4: Lijntje 7. Goedemorgen, Koentje.
1: Dat ben jij. Jij bent lijntje 7. Proficiat daarmee.
4: Ah, ja.
1: Ja?
4: Zijn hier met Alain, is dat?
0: Alijntje.
4: Ja.
0: Hoe is het?
4: De novige buur van Wouters de Vries.
1: Ja, dat is een running gag. Dat moet ik even uitleggen. Onze collega Wouter heeft een overbuur. En dat is hij dus.
0: Dat is hij.
1: En die reageert constant. En vinden we dat kei grappig dat ze precies al zo'n buurtradio maken. En zeggen, ja, het is hier met een overige buur.
0: Zeg maar, kan jij dan af en toe binnenkijken bij onze collega?
4: Ja, maar het is nog niet veel te zien. Alleen dat je zijn afstand maakt op de balkon.
1: Is hem nog niet wakker?
4: Ja, maar nu zit ik in de camion en nu kan ik dat niet
1: zeggen.
0: Zeg maar, Alain, zo even tussen ons. Is daar veel passage zo s'avonds? Heeft hij veel afspraakjes?
4: Nee.
1: Ook zijn mama niet dat ze een eten kon brengen of zo? Nee.
0: Wat is wel een lieve, hè?
4: Ik heb wel een keer gebeld. Dat dacht dan de inbrekers gewoon. Dat was voor mijn 60 en nieuwjaar. En vanavond, en ze bouwen dat inderdaad tot binnen in zijn huis, terwijl dat hij in de studio zat.
1: Mooi jongens, hij wist van die jongens. De spectaculaire verhalen, Joort hier. Blijf het in doorgaan, ik weet maar nooit waar het allemaal goed voor is. Dankjewel!
0: Dag Alijntje!
4: Koentje!
0: Wat is het?
4: Zeg, jij hebt toch twee weken geleden nog schoonheidssalon geweest?
0: Ja, je ziet dat toch?
4: Nee, het is er niet op verbeterd.
1: Het is tijd voor de roast, denk ik. Ja. De roast is begonnen.
0: Ja. Dag Alain.
1: Gooi het er maar af.
0: Ja, gooi hem er af.
1: Voilà. Hij heeft de eer om de laatste te zijn dat we er godverdomme gewoon afgooien. Zeg. I only smoke weed when I need to. And I need to get some rest. Yo, where's the cess? I confess, I
5: burned a hole in the mattress. Yes, yes, it was me. I

0: Plaatje is wel bezig, hè?
1: Ah, ja.
0: Hallo?
1: Hallo?
2: Hallo?
0: Plaatje is wel bezig. Stoort dat?
2: Ja, nee.
0: Oké, ja, maar nee. Dat is goed. Dan draai ik het verder.

0: ook weer slecht geslapen vannacht, trouwens.
1: Daarover gesproken, ja, ja, echt.
0: In mijn stad vonden ze het nodig om 11:30 nog een vuurwerk af te steken. Dan dacht ik, ja.
2: Maar volgens mij heb jij vanaf volgende week heel veel tijd om te slapen.
0: Ja, dat is waar.
2: Ja, maar dat is wel zo overdag in het zetel. Ja. Kijken naar de plafond.
0: Maar wat een beeld wordt hier.
2: Kijken naar de plafond, is dit het nu? Dat is toch, dat is toch.
0: Bon, wou je nog iets zeggen?
2: Hallo, het is tegen u nu.
0: Hallo? We hebben er niks van begrepen. Nog eens?
3: Ja, ik wou eigenlijk gewoon zeggen bedankt voor al die geweldige jaren.
0: Ja. Graag gedaan. Oh, ja.
2: Dank je.
0: Wat kan
2: je?
3: En ja, ik zou zeggen, mannen, genieten van hun vervoer en pensioen.
0: Ja, maar dat is zeker in Koen geval, zijn geval nog niet aan de orde. Maar
2: dat denk jij.
0: Dat
2: denk jij.
0: Dat is al heel veel vroeg pensioen. Snotneus. Komt nog een mooi complimentje binnen. Wouter die heeft doorgekregen dat wij een puzzel hebben ontvangen. Met onze eigen beeldenis erop. Daar droomden we al jaren van natuurlijk. En hij vraagt, is die ook te bestellen? Ik zoek namelijk nog wat gerief om aan de kringwinkel te doneren. Mooi zo, ja. Voilà, Wouter die begrijpt het programma.
2: Moeten we nog afscheid nemen van lijn 5. Dank. Zal Lucas MSC om te bellen, hè?
0: Dag, hè.
2: Ja, sorry, hè. Dank je wel. Ja, ja.
0: Die zegt nog van alles, maar goed. Cat's Eye.

0: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
5: Wat zit er tussen, mama?
4: Zaak.
5: Zaak?
4: Chocoladezaakje, slimmetje.
5: Ah.
4: Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Zaak.
6: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh, my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
9: Krevel.
12: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel. Leef beter. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

0: Ja, er schrijft iemand, nu snap ik het. Koen die moet gewoon vanaf 1 september terug naar school, natuurlijk. Ja, ze hebben dat 10 jaar niet doorgehad. En nu is het eindelijk zover, hij is ontmaskerd. Ja, mooie reactie. En die telefoon blijft ondertussen maar rinkelen. We zullen maar eens luisteren, zeker. Hallo.
1: Goedemorgen.
0: Een goedemorgen.
1: Ik spreek met Klaus.
0: Ja, zeg het maar.
1: Ik ben super blij dat ik 11 jaar naar jullie heb mogen luisteren. Jullie hebben dat super goed gedaan. Jullie zijn een top duo. En ik vond ook altijd goed dat de een op de ander zijn kap zat.
0: Ja, hè?
2: Nooit gedaan. Ja, dat was hier toch altijd gezellig?
0: Ja, voilà. Niks gezegd dat niet waar is, hoor. Pardon.
1: Nee, dat is wel waar.
0: Ja, voilà. Dankjewel om te reageren.
1: Oké, het gaat jullie goed.
2: Oh, maar we zijn niet dood. Het gaat jullie goed. Oh, het gaat jullie goed. Ja. We zijn niet dood. Nee, maar dankjewel om te bellen. Super dat je belt. Dankjewel, hè.
0: Dan net al even laten vallen dat ik niet goed geslapen heb. En voor we aan deze laatste 2 weken begonnen, ja, dan was het grote vakantie, zoals het dan heet. En dan mocht ik dus eigenlijk, eerlijk gezegd, opstaan wanneer ik wou. Zwaar, hè?
2: Ja.
0: En dat lukte niet. Ik bleef maar. Ik heb dat met jou ook gedeeld, Koen. Dus je moet nu niet doen alsof je wat niks weet. Maar ik heb dat met jou gedeeld. Ik bleef veel te vroeg wakker worden.
2: Maar dat is zoals bij mensen die een volledige leven de nacht hebben gedaan. Ja, volgens mij gaat er nooit meer uit.
0: Ik weet niet, gaat dat er nu ooit uit? Nee. Dus na 1,5 maand was dat er zeker nog niet uit. Ik bleef zo belachelijk vroeg wakker worden, terwijl het totaal niet nodig was. Dus mag ik daar ook een beetje symboliek in zien? Zo van, ja. Dat zit blijkbaar in mijn lijf, met die ochtendradio bezig te zijn. En ik denk op het moment dat het dan uiteindelijk wel een beetje uit mijn lijf zal zijn, dat ik dan op normaal uur wakker word, zoals de meeste mensen, zo om een uur kunnen of 7:30, 8 uur, dat de radio wel nog altijd in mijn lijf zit, maar dan misschien zo ter hoogte van het hartje. Hè?
2: Ja.
0: Voilà. Dan wel.
2: Even laten bezinken, denk ik.
0: Ja. Ik had het niet opgeschreven, hoor.
2: Nee.

Ja, we hebben onze playlist van vanochtend al eens aan een inspectie onderworpen. En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er heel veel plaatjes in geslopen zijn die op een of andere manier toch verbonden zijn met dit programma. We herinneren ons allemaal de beelden van Sinterklaas die volledig uit zijn dak ging. Op deze Talamanca van Burns. En dan vraag je af, ja, waarom zit deze erin? Ik kan me er iets bij voorstellen. Ik heb heel hard mijn best gedaan om zo'n beetje op een hoogtepunt te stoppen. Madonna heeft daar blijkbaar iets minder moeilijkheden mee. Dat zal de reden wel zijn.

0: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
12: Ah ja?
11: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick and mix.
12: Hé, maar die lust die kooks, hè?
11: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: I love it when you do it like that, zegt Ed Sheeran. Hij krijgt graag shivers dus, maar shivers, dat is zo'n beetje koude rillingen krijgen. En ik heb zoek een beetje, moet ik toegeven. Al was het maar, omdat ik ergens voelde, ze zijn hier nog iets van plan, hè. Ja.
1: Ja, en...
0: En ik ben hier net op de hoogte gebracht dat het zover is. Dus bij deze. Er is mij, ik ga gewoon zeggen wat er gebeurt. Er is mij opgedragen om een bepaald knopje van de mengtafel te activeren. Dat ga ik nu doen en dan gaat het allemaal duidelijk worden na het schijnt.
1: En moeten we hallo zeggen? Of
0: geen
1: moeten
0: idee.
1: We... Ah, oké,
0: okay,
1: dat weten we niet.
0: Het knopje is bij deze geactiveerd.
1: Mag ik hallo zeggen, denk ik?
0: Ja, hallo.
1: Hallo.
2: Hallo. Ja, dag Jeroen en Koen. Ja, zeg, ze hebben mij gezegd dat ik een keer naar de radio mag bellen.
0: Ja?
2: Ja, dus heb ik dat gedaan. En ik heb een hele speciale oproep naar Koen. Zeg, Koeneke, kende jij mij nog?
1: Oei, oei.
2: Ja. Wel, ik ga nu uitleggen. We hebben elkaar 2 jaar geleden ontmoet.
1: Oh, ik voel het al.
2: Ja, en weet jij nog waar dat was?
1: Bernadette, zeide jij dat?
2: Maar
1: Bernadette, je is
2: blij! Ben ik blij! Allee, maar vriendeke toch, weet je nog? We hebben in die wasserette zo'n toffe babbel gehad. En weet je wat wij afgesproken hadden? Wij gingen niet gaan drinken.
1: Ik wacht nog altijd.
0: Ja. Hij heeft u keihard in de steek gelaten, heb ik het gevoel.
2: Dat is niet te doen. Zeg, ja. En weet je wat? Ik ging elke week terug naar de wasserette. Speciaal om aan ons Koeneke terug te zien. En ik ging absoluut met mijn witte was, maar geen Koen te zien. Nee. Ik ging met de zwarte was, geen Koen. Weet je wat? Ik heb speciaal een bruin blouseke gekocht om toch nog een keer naar de wasserette te kunnen gaan. Ja,
1: maar Bernadette toch?
2: Maar vriendje toch? Allee, ik zit echt op mannen onder. Waarom heb je dat toch?
0: Ja, maar en Koen heeft dat dus letterlijk. Voor degenen die dat verhaal niet meegekregen hebben, Koen heeft dus Bernadette ontmoet in de wasseret. En hij zei zelf: het was een wat oudere dame en zo. Maar er was
1: een klik.
0: Ja, ja. We moeten daar eerlijk in zijn. Ja?
2: Ja, maar weet je wat? Hij ging met mij een koffie te drinken.
0: Ja.
2: Maar ik dacht in mijn eigen: dat zede van nee. Ik gewoon een kik daar een moment een duvelke pakken, zie. Maar ja.
0: Want hij drinkt helemaal geen koffie trouwens. Dus dat was al een dikke leugen.
2: Oh, ja. Voilà. Ja, dat heb ik nog niet geweten, zie.
0: Ja, maar jullie moeten elkaar echt ook beter leren kennen.
1: Lieve Bernadette, bedankt om te bellen. Ik sta met mijn mond vol tanden.
0: Ja, nu gaan we dus...
2: En wanneer spreken we al aan de Kia? Want dat zit nog altijd op mijn duvelke te wachten. Ja,
1: oh, ik heb
2: weet
1: een
2: je wat?
0: Regel het maar.
2: Wel, ik kon een keer mijn agenda kijken, want ik heb me ook heel druk tegenwoordig.
0: Ja, wat doe je allemaal? Ik ken jou ook natuurlijk niet, hè, Bernadette. Ik heb jou nog nooit gezien.
1: Maar je hebt toch niemand anders, hè, Bernadette?
0: Ja.
2: Nee.
0: Wat doe jij zo allemaal in het dagelijkse leven dan?
2: Ah, wel, ja, ik kon een keer naar de noom. Ik ben daar ook zo klaar een voor de mensen ook een duvelke te geven. Ja, weet je wat, dat is wel wat in het geniep, hè, want die mensen mogen dat niet drinken. Hè. Ja, en dan moet ik met mijn breiatelier gewoon. Ja, voilà, kijk.
0: Het is helemaal cool in de wereld.
1: Ja, maar,
2: en ik doe niks anders dan de wasserette gewoon.
0: Ja, voor
1: weet
0: niks.
1: Je wat het is? Je bent me altijd bijgebleven en ik heb heel veel aan jou zitten denken, nachten. Ik heb zitten huilen. En ik dacht van, ik ben al 30 jaar, ik weet het. Ik heb het moeilijk gehad.
0: Maak het goed.
2: Pas op, een zakdoek door mij kom ik ook naar de wasseret. Dus je kunt altijd terug naar de wasseret komen, hè.
1: Lieve Bernadette, ik kan het niet meer tegenhouden. Ik hou van je.
0: Ja, eindelijk. Ja, daar is de bekentenis.
2: Ik ben nou ook suggeren.
0: Ja.
1: Kom hier dat ik je binnen doe, kom.
0: Ik mag getuige zijn, hè?
1: Ja, het is goed. Oh, Bernadette toch.
0: Dank je. Bernadette, blijf aan de lijn. We gaan een date bij jullie regelen. Alsnog, toch.
2: Super. Oh, tof.
1: Dag,
2: toch.
1: Bernadette.
2: Oh, ik ben zo blij.
1: Oh, dag Bernadette.
0: Dag.
3: Love you.
4: Dit is de Top Tune of the Week.
5: Robin Schulz en Watermats. Take it slow.
4: We make you move.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge of begin.be.
3: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

0: All I Wanna Be Is Galaxy. Ieder zijn ambitie. En Tram nog ook. De Kangs waren dat. Galaxy. Kom, we gooien ze nog eens open, Koen.
1: Ja?
0: Maar, kom nog één keer.
1: Kijken,
0: nog één keer. Ja, laat het nog maar eens horen. Ja, ja.

0: deuren zijn open. Doe maar.
1: 0780512112.
0: Voor degenen die het nog niet goed verstaan hebben, gaan we het nog één keer herhalen.
1: 0780512112.
0: Hallo, met wie en waarom? Hallo, lijn 2.
2: Hallo, dag Lien. Dag Glen.
3: Dag Glen.
0: Wel schoon.
3: Ah, oké. Hallo.
0: Ah ja, dat was kort. U bent op de radio. Hallo, met de radio.
2: Ja, ik vind het spijtig dat jullie stoppen. En ik ga niet meer luisteren nu.
3: Mooi op wel. Je gaat wel luisteren.
0: Ja, zeker.
3: Allee, niet tegenstribbelen en je gaat luisteren.
0: Voilà.
3: Dat kun je niet meer horen. Hallo.
0: Hallo, met wie?
4: Met Adel Tom.
0: Ah, Tom. Aha, Tom, dat we zeggen. Tom, welke boeiende mededeling nog?
4: Ja, bedanken, hè. Bedanken voor al die jaren, hè.
0: Graag gedaan, Tom.
3: Ja, jij ook bedankt om eens te bellen.
0: Ben je ooit al in de uitzending geweest, Tom?
3: Dit gaat een boeiend gesprek worden. Hallo, lijn 5.
0: Ja, we willen wel met leuke reacties eindigen natuurlijk.
3: Hallo.
0: Zeg het maar.
5: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Zeg het maar.
5: Ja, het is André.
3: Ah, te rekken.
5: Ja, ik vind het eigenlijk een beetje spijtig. Maar ja.
0: Ja, André.
5: Het is wel wat het is, zeker, hè.
0: Ja, kijk, niks is voor eeuwig en zo.
3: En we komen terug, ik heb het al gezegd, ik blijf het zeggen. Een beetje naïef zijn,
5: ja,
3: we komen terug.
5: Dat is een positieve afsluiter dan.
0: Kunnen we daarmee leven, André?
5: Ja, zeker wel.
0: Oké, dan gaan we naar lijn 3. Hallo, met wie? Hallo, met wie? Dat wordt nog een boeiender gesprek dan met die Tom.
3: Hallo!
0: Lijn 4, hallo, met wie?
3: Zouden de lijn... Maar ze zijn allemaal aan het pinken.
0: Het is ontploft.
3: Hallo, lijn 7.
0: Nee, die is ook kapot. Het is ontploft. Nee, maar nee, dat gebeurt. Dat is... Ja, het is plots stopt dat dan.
3: Hey.
0: Zoals dat programma
3: is
0: ook.
3: Daar iemand?
0: Blijf proberen ook, hè.
3: Hallo.
0: Volgens mij is het kapot gedaan.
3: Maar nee.
0: Ja, Koen zit niet aan de knoppen.
3: Hallo.
0: Ik zal u nu vertellen waarom. Omdat dat dus kapot gaat.
3: Ja, nee, jongens.
0: Ja. Ja, te doen. Ja, maar het is te veel in één keer.
3: Maar ja, maar
0: telefoon is dat niet gewoon.
3: Ja, boem.
0: Ja, boem, dat wel.
3: Kom, ik ga nog eens proberen. Hallo, met wie? Nee.
0: Het is kapot, Koen. Leg er u bij neer.
3: Ja, maar ik wil het.
0: Bon, als ik even reclame mag maken voor de collega's. Wil u niet gestoord worden door onzinnige telefoongesprekken? Dat hebben wij dan vanaf nu geregeld, hè. Die ga je niet meer horen. We hebben de mengtafel al om zeep gekregen deze week.
3: En nu de telefoon.

0: zei het eigenlijk om iets te zeggen, maar dat is mij nu net bevestigd dat er te veel gebeld wordt en daardoor is de boel ontploft. Ja. Hallo? Hier en daar druppelt er nog eentje binnen. Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, ja. Hallo! Ah, oh, geluid! Ja. We zijn al blij dat we hallo horen eigenlijk. Ja.
2: Ja. Maar wat gaat er nu komen?
1: Zie je er een band de toffe gast? Acht op!
0: Ja, dat is waar.
2: Dank je.
0: Bedankt voor
2: Dank
0: alles.
2: Dank je.
0: Vult dat op dat ik het niet verstaan heb. Hallo, met wie? Ja, nu is het terug kapot. Goed, ik denk dat... Dus jongens, stop met bellen. Het heeft geen zin. We gaan nog woorden placeren of zo.
2: Ja, ik heb mijn speech al gedaan, hè.
0: Ah ja, ik heb geen speech, Koen.
2: Ah, oké.
0: Maar jij weet ook dat... Ja, we gingen dit niet blijven doen totdat we erbij neervielen. Dat is waar.
2: Nee, maar ik had nu toch wel... ik heb in mijn Excel-file... Ik heb dus wel net een huis gekocht. En ik had in mijn Excel... Sorry.

0: doen. Anderzijds, ik probeer het goede ervan in te zien. Want als ik zelf de beslissing had moeten nemen om hiermee op te houden, dan was dat heel lastig geweest. Dus het zijn nu omstandigheden die ervoor gezorgd hebben dat ik de beslissing moet nemen. Snapte? Dat maakt net iets makkelijker, want je weet ook, ja, dit is geen gewone job, hè. Dit is een passie en dat gaat er altijd blijven in zitten. En we stoppen er niet mee, maar met die ochtendradio is natuurlijk, ja, dat is een vakje apart. Mocht dat niet onderschatten, dat heeft zijn weerslag op je leven, maar ook op je zijn. Snap je wat ik bedoel? Dat is, ja. Dus wat, het is wat dat is. We hebben die laatste twee weken zo plezant mogelijk proberen door te spartelen, want de realiteit heeft mij een beetje ingehaald. Een van de dingen die ik vreesde is al gebeurd ondertussen. Dat wordt straks allemaal duidelijk.
1: Ik bedoel, ga je met een statement komen? Ik ben niet helemaal mee.
0: Maar er is mij iets overkomen vorige week wat ik niet had verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Okay. Maar ik ga daar straks iets over zeggen online. En goed, ja, er gaat een nieuw leven aanbreken voor mij, voor u ook. En we moeten dat allemaal een beetje proberen in te vullen. En ik moet zeggen, ik had wel wat reactie verwacht natuurlijk. Maar dat wij zo'n impact gehad hebben op jullie dagelijkse leven, zo het begin van die werkdag, dat zag ik toch niet aankomen eigenlijk. Daar ben ik serieus van onder de indruk. Dus ik wil echt iedereen bedanken die ons bedankt heeft, die iets gestuurd heeft vandaag, de afgelopen dagen en misschien straks ook nog. Dikke merci. Het heeft deugd gedaan.
1: Ja. Ik weet niet of je de muziek even zou kunnen een beetje dempen. Ik zou ook alle collega's even willen vragen om de studio binnen te treden.
0: Oei.
1: Want zoals je dus zelf al zei, het zijn geen gemakkelijke dagen, weken geweest. Het is niet aan mij.
0: Gaan we een groepsknuffel doen?
1: Nee, ik zou toch een applaus willen vragen.
0: Dank je.
1: En zijn al aan het janken.
0: Het gaat niet lukken. Nee, merci allemaal. Maar we blijven elkaar zien, toch?
2: Ja.
0: Zolang dat met een badje werkt...
1: Nee, die moet je zo meteen afgeven.
0: Zo ken ik u.

0: te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke vermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Stop!
6: Een goeiemorgen, het is 10 uur, tijd voor de top headlines en die krijg je van Niels. Een goeiemorgen, Niels.
7: Goeiemorgen. De Noorse koning Harald is overleden. Dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en sinds vorige week lag hij ook in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Handschutter.
8: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
7: Koning Harald werd 89. Zijn zoon Hakon volgt hem automatisch op. Hij wordt nu meteen de nieuwe koning. De dam in Tibet die op breken stond is aan het barsten. Dat laat de Nepalese politie weten op sociale media. Het gaat om het natuurlijke meer dat zich daar gevormd heeft door opgehoopte aarde, rotsen en puin. Het meer bevat nu al meer dan 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn 800 Olympische zwembaden gevuld. De reddingswerken worden tijdelijk opgeschort uit veiligheid. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïnse Julia Starodubtseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Zij staat 38e op de wereldranglijst, Mertens 24e. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
9: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Van Leliendaal.
6: Het is gebeurd. We hebben afscheid genomen van Jeroen en Koen. Tijd nu om even te bekomen met De Bouwsta en Magnetic. Goedemorgen. Top.

ik moet nog even bekomen van deze ochtend. We hebben afscheid genomen van Jeroen en Koen. Zometeen nog meer daarover. Zeg, het is vrijdag vandaag en zoals je wel weet, dan start je weekend hier met onze tophit 40. Om 1 uur begint Bart-Jan eraan. En om je al even up-to-date te brengen, dit was de top 3 van vorige week. Met Jonas Blue op plek 3. Is voor Propsa en Clooney, Free Your Mind.

Zeer benieuwd of hij daar deze middag nog gaat staan. Ik hoop stiekem van wel, want ik vind hem echt fantastisch, deze Move Into the Sun. En ik vind hem ook nog niet vervelend. En omdat ik hem zo goed vind, krijg je hem gewoon nu helemaal. Google, Move Into the Sun.

We hebben officieel afscheid genomen van Jeroen en Koen deze ochtend. Ze hebben zo pas hun laatste ochtendshow gemaakt op Top. En wat voor een was dat? Moest je het gemist hebben? Dan blik ik zo meteen eens even terug naar Martin Garrix.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Vakantie voorbij. Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
9: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt, 37% korting op bananen van Boni.
10: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Go Yellow!
12: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
13: Wat? 3?
12: Yep, info op telenet.be.
14: Hé, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
15: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
14: Ja, ik weet het.
15: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
14: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
15: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
14: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
16: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Deze ochtend was het de laatste ochtendshow van Jeroen en Koen. En er is natuurlijk het een en ander gebeurd tijdens die ochtendshow. Zo kregen ze van Sinterklaas, weliswaar, een puzzel van 1000 stukjes met hun eigen op. Dat is een mooi cadeautje. Luisteraar Geert, die stuurde dan weer koffiekoeken op naar de studio hier. Ook speciaal. En ook de laatste weekendwaanzin vond plaats. Was ook een feestje. Het was een goed gevulde show. We gaan ze missen. Maar ik heb toch nog een klein beetje goed nieuws. Want ik zal morgen onze socials in de gaten houden. Want daar ga je dan het allerbeste van Jeroen en Koen kunnen terugvinden. Gaat de moeite zijn. Facebook, Instagram, TikTok.

0: dat is ook mijn gevoel, want het is vrijdag. Op vrijdag mag je al eens blij zijn natuurlijk. Zometeen heb ik jouw hulp weer nodig in onze Hit of Shit. Eerst nog twee plekken waar je 5 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En tenslotte op de E313 richting Ranst. Daar ben je 8 minuten kwijt tussen Antwerpen-Oost en Wommelgem. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel, leef beter.
7: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series, Benjen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Dit is... Go. We make you move. Your summer beat. Thibaut van Leliendaal.

0: blijven heel veel leuke berichtjes binnenkomen via de Top Radio BE-app voor Jeroen en Koen. Ik geef ze zeker door, hoor. Maar nu heb ik jouw mening in de Top Radio BE-app nodig voor iets anders.
1: Hit of shit.
0: Want vandaag valt de beslissing over Kamrat en Love Sober. Hij scoorde deze week niet geweldig, al kwam daar gisteren wat verandering in. Want er kwamen meer hits binnen dan de andere dagen. Maar ja, misschien vind je hem gewoon ook beter en beter. Dat kan natuurlijk met muziek, hè. Zo werkt dat. Soms moet je iets tijd geven. En aan jou dus om jouw mening achter te laten. Want straks valt het eindoordeel. Dus elke hit of shit kan doorslaggevend zijn. Laat maar komen voor deze Kamrat en Love Sober.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dat is nu toch niet serieus.
2: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devoclush.be.

Mr. P uit Antwerpen. Heerlijke naam. Mr. P vindt het een hit, een echte meezinger. Laat die weten via de Topradio BE-app. David, Thomas en Steven die vinden het allemaal een shit. Steven zegt zelfs alle dagen een kans gegeven, maar nee, een no-go voor mij. Dan heb je nog Dimitri uit Herzelen. Voor hem is het duidelijk verticaal klasseren en weg ermee de vuilbak in. Dan heb je Nicola uit Ingelmunster liever. Die vindt het nog een hit, nog een shit. Ja, weer heel veel meningen die zijn binnengekomen. Bedankt daarvoor, maar toch weer geen perfect rapport vandaag. Maar kijk, straks pas tijdens de Top Hit 40. Dan valt de beslissing over deze Love Sober van Kamerad. En dan mag jij ook nog eens je mening geven erover. Nog een laatste kans krijgt hij dan. Maar dat is dus voor zometeen na 1 uur. Bij Bart-Jan in de Top Hit 40. Nu Superfunk en

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man!
8: Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
8: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
11: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
14: Ja, dat weten we.
13: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
15: Ja, dat weten we.
13: En om ons huisje wat op te frissen.
14: Ja, schilder.

0: zo?
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
2: Wat blieft?
3: Dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Dit is Top.
7: Goedemorgen, het is 11 uur geworden. Tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Niels. Een goedemorgen, Niels.
8: Goedemorgen. Noorwegen rouwt om koning Harald. Die is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Handschutter.
9: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook. Hij is een vervent surfer en skier. Maar vooral is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
8: De nieuwe koning roept over een half uur de ministerraad bijeen. Daar zal hij beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Tussen 12 en 1 zullen alle Noorse kerkklokken ook luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. 5 jaar geleden kreeg hij levenslang voor een rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Mladic overleed gisteren. Hij werd 84. En er liggen geen mijnen meer in de straat van Hormuz. Dat zegt de hoogste Amerikaanse admiraal in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump had dat eerder ook al gezegd, maar verschillende bondgenoten hadden daar toen hun twijfels over. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
7: Twee plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de E19 richting Antwerpen, 12 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je 11 minuten kwijt tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 10 minuten.
10: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Van Leliendaal.
7: En in mooi gezelschap voor het komende uur. Kygo, The Weeknd, Robin Schulz, ze zijn er allemaal bij. En nu, Renier Zonneveld.

Op vrijdag mag het al eens wat schaamtelozer zijn met deze Kate Ryan en Desenchanté. Zometeen tijd voor mijn favoriete DJ-producer aller tijden, want Kygo komt eraan. Eerst nog Felix Jane en Ray Dalton met Call It Love.

0: krijg hier een berichtje van Stien via de Top Radio BE-app. En ze vraagt of ik al nieuws heb over mijn bot dat ik heb gedaan afgelopen weekend. Ja, mijn vriendin en ik zijn op zoek naar een huis en we hebben een bot gedaan. Maar tot op de dag van vandaag heb ik nog geen nieuws. Dus ik kan daar jammer genoeg nog geen update over geven. Ik slaap er slecht van. Het geeft me stress. Ik kan er niet aan doen. Dus het is heel, heel ambetant. Dus als je tips hebt, die zijn meer dan welkom natuurlijk.
1: Dit is Top.
0: Mag je altijd eens laten weten. Top Radio BM.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op deleijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op deleijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
6: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
6: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. Met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Ik had wat tips gevraagd.
1: Dit is Top.
0: Want ja, ik had een bod gedaan op een huis samen met mijn vriendin. Maar dat is nu al een paar dagen geleden en ik heb nog altijd geen nieuws en ik slaap er ongelooflijk slecht van. Ik heb er stress van. Sophie uit Gent die stuurt, probeer het gewoon even los te laten. Je hebt eigenlijk gewoon gedaan wat je kon, dus duimen maar. Klopt ook. Ja, het is niet dat ik veel kan doen op dit moment. Dan heb je Tom uit Mechelen, die onzekerheid is verschrikkelijk. Eigenlijk kan je alleen maar wachten op het verlossende telefoontje. Bedankt. Ben ik al 5 dagen aan het doen? Nee. Dankjewel, Tom. En dan nog Sarah uit Turnhout. Die stuurt nog, een huis kopen brengt zoveel stress mee. Adem in, adem uit en vertrouw gewoon dat alles goed komt. In- en uitademen, dat ga ik doen. Met ook een streepje muziek op de achtergrond. Okay.

0: 12:30 met Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Zometeen de koning van de zomerse muziek. Robin Schulz is onderweg met zijn Sugar. Eerst nog twee plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de E19 richting Antwerpen, daar 20 minuten extra tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Oh, ons CW-fotoboek is er.
5: Mag ik eens kijken?
3: Wauw. Oh, weet je dit nog?
5: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Top.
8: We make you move. Thibaut van Leliendaal.

dilemma voor jou klaarleggen. Daily Dilemma. En het gaat vandaag over het toilet. Meer bepaald over de wc-rol. Want ja, die kan je op twee manieren ophangen. Het is een eeuwenoude discussie. Het papier langs de voorkant of het papier dat langs de muren valt. Dat zijn zo de twee manieren die je kan doen. Het is een oneindige discussie. Overal hoor je het wel eens als je zo op café bent of met vrienden. Dus ik wou het graag eens met jou aftoetsen. Moet het papier van bovenaf naar voren rollen of juist langs de muur naar beneden hangen? Je mag het mij eens laten weten via de Top Radio B-app hoe dat jij dat doet. Ik ben zeer benieuwd. In de tussentijd krijg je de Scissor Sisters van mij.

0: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
7: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
8: Tickets. Highlightfestival.com.

0: wc-papier langs de voorkant afrollen. Of via de muur. Dat was de vraag van vandaag.
1: Daily Dilemma.
0: Elke uit Hoelaar die stuurt via de Top Radio B-app. Afrollen naar voor natuurlijk. In mijn hoofd is dat veel properder dan tegen die vuile muur. En ik heb ook de neiging, allee, ik doe het gewoon, om de rol te draaien op plaatsen waar het tegen de muur hangt. Dat is zo'n tikje van elke. Dan heb je bij Cindy, is er geen discussie. WC-rollen staan in een houten bakje, dus wij hebben hier geen discussie over. Dat is ook simpel. Filip die stuurt, nee, nooit langs de muur. Dat vind ik zeer slordig. En zo maak je de muur vuil. Veel handiger langs voor. Groetjes van Filip. Wel, groetjes terug, Filip. Bedankt voor je mening. Fabian uit Oostende die gaat voor langs de muur, maar hij is toch in de minderheid, hoor. Ik heb het eens opgeteld. Het is toch wel duidelijk. Meer dan 90% die gaat voor het wc-papier langs voren. En Marijke die vat het eigenlijk heel goed samen. Zolang er maar papier hangt. Anders heb je een veel groter probleem. Groot gelijk.
1: Dit is Top. We make you move.

0: please.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je

0: En vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Dit is Stop!
8: Goedemiddag, onze Belgische kust kende een fantastische zomer. Niels vertelt je meer. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije twee maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjes toeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour. Jurgen van Herbergen.
10: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. En dat er evenementen zijn en dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
9: Buitenlandminister Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévost noemt dat onaanvaardbaar. De medische sector is verontwaardigd, dat schrijft de Standaard. Door een nieuwe wet kunnen ziekenfondsen vanaf deze maand meekijken in data over artsen, wat ze wanneer presteren en zo. Artsenbond BVAS vindt dat de mutualiteiten zo onnodig veel macht krijgen. Jos van Hoof.
11: Dit leidt tot wat wij vrezen dashboardgeneeskunde, waarbij de arts het aantal consultaties gaat moeten bijhouden om niet af te wijken van het profiel, het aantal huisbezoeken, het aantal prestaties per dag, het aantal voorschriften. Dit is de zoveelste blijk van wantrouwen naar de sector toe die je op deze manier ook nog eens institutionaliseert.
9: Noorwegen rouwt om koning Harald. Die is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Handschutter.
12: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook. Hij is een fervent surfer en skier. Maar vooral is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
9: Op dit moment zit de koning bijeen met de ministers. Hij gaat nu beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Vanaf nu zullen alle Noorse kerkklokken ook een uur luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. En D-Post lanceert nieuwe postzegels voor de 50ste editie van de Memorial van Damme. Het gaat om 5 verschillende postzegels met portretten van Ivo van Damme, dat is de atleet naar wie de wedstrijd vernoemd is. De Memorial van Damme vindt volgend weekend plaats. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
8: 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je een kwartier of meer kwijt bent op de E19 richting Antwerpen. 23 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. 17 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tenslotte nog op de E313 richting Antwerpen een kwartier bijtellen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan een kwartier.
13: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Thibaut van Leliendaal.
8: Allee, het weekend komt dichter en dichterbij. We tellen samen af met nu Another and Talk to You. Goedemiddag.

Vandaag wordt er geloot voor de Europa League en voor de Conference League. Want sinds gisteren is het zeker, we gaan met vijf ploegen Europa in. STVV, Anderlecht, Gent, Union en Club Brugge. En Club Brugge die kent sinds gisteren hun tegenstanders in de Champions League. Onder meer Liverpool, Inter Milaan, Napoli, PSV zijn de tegenstanders van Club. Ik heb alvast mijn Champions League abonnement gekocht gisteren. Ik zal er dus bij zijn in Jan Breidel. Ah, kijk er mega hard naar uit. Dat zijn zo de momenten waarom je toet als fan die Champions League hymne horen tijdens een woensdagavond of een dinsdagavond. Maar kijk, ik duim voor alle Belgische ploegen. Enfin, toch in Europa. Enkel in Europa.

0: op deze vrijdagmiddag. Het weekend staat weer voor de deur. Ik ga morgen voor het eerst in jaren nog eens gaan voetballen. Ik heb heel lang zo'n knieblessure gehad, een kruisbandblessure. En ik ga morgen nog eens in de goal gaan staan bij de lokale caféploeg. Zeer veel zin in. Maar ik ben wel eens benieuwd naar jouw weekendplannen voor dit weekend. Wat ga jij doen? Is het naar het zeetje? Ga je op restaurant? Ga je met de kids nog iets doen? Net voor de school gaat er beginnen. Hè? Laat het mij eens weten via de Top Radio BF. Zeer benieuwd wat jouw weekendplannen zijn. Laat maar komen.
1: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Een receptje met vis.
5: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
7: Oh, zalm in papillot chique et pas cher.
5: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu één gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
12: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
14: Smartfoto.be.
15: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
16: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
15: Echt of wat?
17: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
18: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
19: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
20: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman, ik heb hem zelf al gebeld.
19: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
20: En klanten altijd tevreden.
19: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
21: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

wat jouw weekendplannen zijn. Kenny die stuurt morgen op de markt in mijn kiekenkraam gaan werken. Veel plezier daar, Kenny. Christophe die viert 27 jaar huwelijk dit weekend op restaurant. Proficiat, Christophe. Mathieu uit Harelbeke, voor mij zondag ook weer de eerste match van het seizoen in doel. Ja, dat is zoals mij dan. Voor mij is dat morgen, dus dat zijn altijd spannende momenten, hè, Mathieu. Ik kan daarover meespreken. Jessica uit Mechelen dan, die gaat naar Maanrock. Want ja, dat klopt, hè. Maar het is Maanrock dit weekend. Dat is altijd zo het laatste weekend van de zomervakantie. Ah, dat is ook altijd plezant. Ik ben daar heel lang geweest, omdat ik heb daar gestudeerd. Dus Jessica, ook heel veel plezier daar. En dan heb je nog Eddy uit Boom. Die gaat gamen dit weekend met Top Radio op de achtergrond en Desperados daarbij. En zondag dan naar het voetbal Antwerpen. En daarna nog wat pinten in zijn favoriete kroeg. Ja, laat dat weekend dus maar komen.

0: half 1 met Dermot Kennedy en Power Over Me in de Medusa remix. Zometeen Calvin Harris. Samen met Ellie Goulding en I Need Your Love. Er is nog 3 plekken waar je een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E19 richting Antwerpen, 26 minuten bijtellen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E313 richting Antwerpen dan 16 minuten extra tussen Herentals-West en Wommelgem. En tot slot om af te sluiten op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je een kwartier kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Mannekes, Bombie. Die zijn het augustus, hè?
5: Ja, dat weten we.
4: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
6: Ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blieft?
4: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
7: Naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
10: Schat, ik zie je graag.
11: Ja, maar?
10: Maar nee, geen maar.
11: Oh.
12: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcohol.

aan. Je merkt dat het weekend eraan komt. Zometeen ga ik eens checken of het ook al druk is aan onze Belgische kust. Want dat is ook zo'n oord waar iedereen naartoe wil trekken als het weekend is. Dat is zo meteen na deze save.

0: Zeg Sjokke, zijn jij nu al terug met je camionet?
1: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en René.
2: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
8: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
9: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
10: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Amai, daar regent hier binnen.
12: Oh, zwaansnanny.
11: Jawel, er staan er niet meer in de living.
12: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
11: Dakmeester?
12: Ja.
11: Dakmeester.com. Want dat dak verdient je.
12: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
13: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
14: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
15: Tickets, highlightfestival.com.
16: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top. We make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Anne uit Mechelen die trekt naar de kust met de kindjes. Nog net voor het schooljaar gaat beginnen.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: En ik heb goed nieuws voor Anne en de kids, want het is zeker en vast nog niet druk aan de kust. Enkel moest je naar Zeebrugge gaan, Anne. Daar is het redelijk druk, dus als je iemand kent of zo die in Zeebrugge is, ik weet niet wat er daar aan de hand is, maar daar is het zeer druk volgens de druktebarometer via de kust.be. Op alle andere plaatsen is het nog lekker vertoeven, dus kan je zeker en vast nog vertrekken richting daar. En nu ga ik stil zijn, want dat verdient deze plaats. Dit is Push en Universal Nation.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die ook, hè?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke vermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Dus ook voor klanten?
8: Yep, go for info naar telenet.be.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Dit is
16: Stop!
17: Het is 1 uur, de eerste reacties zijn binnen op het overlijden van koning Harald. Dag Bart, jij vat het even samen.
18: Goedemiddag. Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en ik quote, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Philip laat dan weer weten dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije 2 maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjes toeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour. Jurgen van Lerbergen.
19: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar mooi weer op zich volstaat natuurlijk niet. Het is ook de resultaten van jarenlange inspanningen om er

0: voor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. Hè. En dat er evenementen zijn, hè, dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
1: Buitenlandminister Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévost noemt dat onaanvaardbaar. Twee Amerikaanse luchtverkeersleiders zijn te vroeg naar huis gegaan op de dag dat een vliegtuig crashte tegen een brandweerwagen die op de landingsbaan stond. Dat gebeurde in maart op de luchthaven van LaGuardia in New York. Twee mensen kwamen daarbij om het leven. Het onderzoek loopt nog. Mogelijk heeft de afwezigheid van die twee luchtverkeersleiders een rol gespeeld. Twee van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren een schorsing. Het gaat om Alix Garniers en Justine Razier, omdat ze na hun verloren halve finale gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurden. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van de regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, dat zal deze namiddag blijken. En rond deze tijd start in Monaco de loting voor de groepsfase van de Europa League en de Conference League. Anderlecht en Union kennen straks hun tegenstanders in de Europa League. AA Gent en STVV komen dan weer te weten wie ze zullen treffen in de Conference League. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
2: Drie lange files, E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost verlies je 40 minuten. E19 gaat ook trager richting Antwerpen. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord een half uur erbij. En op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West verlies je op dit moment 18 minuten.
3: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag.

0: Jan de Prater.
1: De zomervakantie loopt op zijn einde. Je voelt aan alles dat het geen normale vrijdag is. Ik vul je namiddag met de 40 populairste hits van de afgelopen week. Dit is je snelste weg naar je welverdiende weekend. Er zijn twee nieuwkomers en de sterkste stijger doet er meteen 10 plaatsen bij. Vorige week was dit de top 3. Jonas Blue en Edge of Desire. 3. Dat was voor Prospa en Clooney met Free Your Mind. En dit is al 4 weken de

0: 40.
1: Het zal niet vandaag zijn Moving to the Sun, want vandaag is het regen. Er net een wolkbreuk boven de studio. Het was wel even wennen na al die weken zon, eerlijk gezegd. Moving to the Sun staat hij deze week nog op nummer 1. Dat kom je te weten iets voor 4 uur vanmiddag hier bij Top. Ik kan beginnen aftellen. Meteen op 40, de langst genoteerde met 34 weken. Kato en John, Turn the Lights Off.

Ik denk de laatste week voor Kamerad in Tophit 40 op 39 Be Mine. Dit is de nieuwe. Die zit deze week in Hit of Shit. Dan moeten wij straks binnen een uurtje over beslissen wat we ermee gaan doen. Draaien we die nog bij top of niet? Dus ik laat hem straks nog eens helemaal horen. Kan jij ermee over beslissen? Verder in de lijst. Op 38, net nog overleefd. 1 plaats gestegen. Het is Thomas Gray. Dit is Rumors.

0: Ik ben fan. Carlita en Malif met Solar Skin, een paar weken geleden binnengekomen. En ze verdienen beter, eerlijk gezegd, want ze dalen vandaag 3 plaatsen. Van 34 naar 37. Maar zo'n liedjes werken natuurlijk alleen als de zon schijnt. En dat lijkt vandaag toch niet zo te zijn deze namiddag. Zometeen de eerste nieuwkomer.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
1: Nieshat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
9: Nee.
10: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja. Droomhuis staat
11: vroeger op Immoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
12: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
14: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
15: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
13: Oh, my.
15: Lidl, dat kan tellen.
16: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
17: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
18: Allee, zeg eens iets, Bruno.
19: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
18: Hoe zet ik dat op mute?
19: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
18: Bruno.
20: Mobile Vikings.
21: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250

0: Het is de eerste nieuwkomer.
1: Top hit 40.
0: Silva Bampa met de oude Montel Jordan hit Let's Get It On Tonight. Het was R&B en het is echte dance geworden door die Engelse DJ en producer. Hij treedt ook heel vaak gewoon live op, niet als DJ, maar echt met muzikanten. En soms klopt alles. De mensen, de venue, de vibe en de muziek. En daar geniet Silva Bampa ook eigenlijk het meeste van.
2: The crowds. And like the venue, I think, are like, it's just so important. Mm-hmm. Like, honestly, you can have like good tunes, but like, I think when the crowd and the venue and the sound system and the vibe's right, you can like just be like a DJ. Like, I feel like you can just start reading the room. Like, maybe we play the big stuff, maybe we play the groovers.

0: Cyril durft al eens iets pikken. Ik denk dat het deze keer volledig origineel is. Ik zou het niet herkennen van iets anders. En het bevalt me wel. Daarom stijgt hij denk ik ook twee plaatsen deze week. Wordt net iets meer gedraaid bij Top Cyril en Whitehouse met Feel It, Oh My Days. Zometeen op 33, Gabri Ponte en Sam Harper bij Top. Op de weg is het een beetje hel aan het worden. Heeft te maken met die regenbuien natuurlijk. E19 richting Antwerpen. Tussen Brecht en Antwerpen-Noord verlies je 33 minuten. Ook op de A12 richting Antwerpen. Tussen Berendrecht en Antwerpen-Noord een half uur erbij. En ik sluit af op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur extra. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 20 minuten.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
5: Oh, schat, kijk, die afwerking.
6: Oh, en dat is hier zo stil.
5: Oh, voel eens, het toch niet meer.
6: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
5: Oh.
4: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
5: Oh.
4: Zegt.
7: Oh, Quadro.
6: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
6: Schat, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Wel, je hebt geen gaatjes.
6: Waar?
9: Nee, geen maar.
6: Alsof.
9: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Bij Bricoplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
12: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1

Vandaag twee nieuwkomers in de Top Hit 40. En de eerste kreeg je er net al. Die kwam netjes binnen in de lijst op nummer 38. On Tonight, Silva Bampa was dat. En de tweede is er eentje die we een paar weken draaien hier bij Top. En waar iedereen van dacht, ja, dat moest er ooit eens van komen. Want het is natuurlijk gepikt, samenwerking eigenlijk, tussen Watermat en Robin Schulz. En die Watermat heeft exact 12 jaar geleden een gigantische hit gescoord met Bullet. Het is een, ja, nummer zonder zang, maar het had potentieel om daar iets mee te doen. En die Robin Schulz heeft dat goed bekeken. Leuke samenwerking die meteen binnenkomt als tweede en hoog.

0: Top Hit 40 Overzicht. 40.
1: Langsgenoteerde en meteen ook de laatste in de lijst. Op 40 blijft hij staan. Kato en John met Turn the Lights Off.
0: 39.
1: De nieuwe van Kamrad gaan we straks oordelen, want de nieuwe is de top tune, de hit of shit van deze week. En daar moeten we straks over beslissen wat we ermee doen. Deze is einde verhaal op 39.
0: 38.
1: Plus 1 deze week, Thomas Gray.
0: 37.
1: Als we nu een mooie nazomer krijgen, heeft dit wel potentieel. Carlita en Malef, Solar Skin, een paar weken geleden binnengekomen. Deze week op 37.
0: 36.
1: In de UK razend populair. Bij ons moet dat nog een klein beetje groeien. Silva Bampa, On Tonight, eerste nieuwkomer binnen.
0: 35.
1: Wekenlang stond ze ooit op nummer 1. Dat is dankzij haar stem en de vingers van David Guetta. Save Me Tonight op 35.
0: 34.
1: Cyril is een hitmachine. De ene hit is nog maar de hitlijst uit en de volgende is er al. Hier met Wet House, Feel It, Oh My God.
0: 33.
1: Het is 1-1 vandaag voor Words van Gary Ponte en Sam Harper.
0: 32.
1: Tweede en hoogste nieuwkomer. Die watermat doet het nog altijd. En dan die vocals, die heeft Robin Schulz geschreven. Take It Slow binnen op 32.
0: 31.
1: En net gehoord, Bless en Terms and Conditions, die dalen de 3.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
3: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt nieuwe camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Dat is toch niet serieus.
4: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Big Air. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Big Air in Oostende en Brugge. Of bigair.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Kansen krijgen op je werk.
6: Check.
5: Interesse in machines.
6: Check.
5: Goede werksfeer.
6: Yes.
5: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
7: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
8: Met Atilex zijn je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs jij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat, plezant blijven, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels. Snel in service.

0: Zet jij streepjes, het was voor de tweede keer David Guetta.
1: Top Hit 40.
0: En je gaat er nog een paar mogen zetten, denk ik, want hij komt wel een paar keer voor in deze Top Hit 40 natuurlijk. Madonna vierde vorige week haar 68ste verjaardag. En ze deed dat op Corfu met vrienden en met celebrities, zo hoort dat natuurlijk. Alleen is er ruzie op dat eiland, omdat er gevraagd werd in dat dorpje om de ramen dicht te houden tijdens die dag dat Madonna daar op bezoek was. En dat was vooral, naar het schijnt, omdat niemand van de Madonna-clan wou dat er foto's werden genomen zonder hun weet. Maar dat is een beetje raar dat je aan een lokale bevolking vraagt om je ramen dicht te houden. Want dat is eigenlijk niet oké. Die mensen wonen daar, die hebben er al recht toe, laat ons eerlijk zijn. Dus daar zijn ze nu over aan het vechten in Corfu. De lokale politici die aan de ene kant zeggen van hey, dit levert ons wel heel veel reclame op, dit is goed voor ons toerisme. Zo één dag ons een beetje aanpassen. De meningen verschillen daarover. Dance Theory op 9.

0: Sampie.
1: Die zijn toch augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
0: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
0: Wat blieft?
3: Dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
8: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Dit is Stop!
10: Het is 2 uur, in Nepal blijven de doden oplopen. Bart, goedemiddag.
11: Goedemiddag. De dodentol in Nepal is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 538 doden geteld na de gigantische modderstroom daar. Dat laten de autoriteiten weten. Langs de Tibetaanse kant spreken ze van 5 doden. Nog zeker 1500 anderen zijn vermist. Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en ik quote, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Filip laat dan weer weten dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Twee van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren een schorsing. Het gaat om Alix Scherniers en Justine Gazier. Omdat ze na hun verloren halve finale van gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurde. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van de regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, dat zal deze namiddag blijken. En Anderlecht en Union kennen hun 8 tegenstanders in de groepsfase van de Europa League. Anderlecht neemt het onder meer op tegen het Engelse Sunderland en de Franse topploegen Marseille en Lyon. Ook Union treft Lyon. Verder spelen ze ook tegen onder meer het Spaanse Real Sociedad en het Schotse Celtic Glasgow. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
10: Op de weg is het geen lachertje. Ik beperk mij tot de files van 25 minuten of langer. E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 31 minuten. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur. R4 ring rond Gent is dat, richting Mariakerke. Daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van het AZ Flanders Expo. Een half uur aanschuiven daar. A12 richting Antwerpen tussen Stabroek en Antwerpen-Noord 25 minuten. En ook op de E17 richting Gent gaat het traag door een ongeval tussen Kortrijk-Oost en Waregem. Wees voorzichtig met die regen op de weg.

0: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Tophit 40. Bart-Jan de Prater.
1: Het zijn de 40 populairste van de afgelopen week. We zitten bij 27 en Peggy Goo blijft staan. Dit is Woman.

0: Ik heb ze wel door. Ik weet wat ze willen doen.
1: Tophit 40.
0: De Bauza wil een tweede Magnetic scoren. En dat proberen ze met deze fantastische nieuwe song. Die ook in deze Tophit 40 goed ontvangen is geweest. 5 plaatsen erbij. Lose Myself. Maar bevestigen is oh zo moeilijk. Zeker als je eerste hit echt groot is geweest. Dan moet je een tweede proberen scoren. Die minstens even goed is. Weinige artiesten slagen daarin. Zometeen vertelt David Guetta hoeveel songs hij maakt. En hoeveel songs hij ook weer delete bij het maken van een nieuw album. En dat is opvallend. Hij vertelde dat onlangs in een interview. Madison van Milk Inc. staat op 24, eerst nummer 25. En die stijgen één plaats. Het is The Second Voice.

Reggie Pengsteen is onlangs gezien in een busgarage, omdat hij naar het schijnt een bus wil kopen. En het gaat ook nodig zijn. Ik ga het proberen uitleggen dat iedereen kan volgen, want het is wel een beetje. Dus Reggie Pengsteen heeft uit zijn eerste huwelijk met Elke van Elderen twee kinderen. Zijnde Ellie en René. Ellie van dat liedje trouwens ook. Zijn huidige partner, zijnde Christel, heeft ook een dochter. Die heet Julia. Dus die is ook al bij het gezin. Dan hebben ze samen een dochter, Suze. En nu zijn ze opnieuw zwanger van een tweeling. Als ik goed kan tellen, zijn dat 6 kinderen in totaal en 2 volwassenen. Dat is een bus. Reggie Pengsteen, als hij binnenkort op vakantie gaat of naar een pretpark gaat met zijn kinderen, mag op de busplaats staan. En ik gun het hem ook alle geluk daar aan dat jonge gezin.

0: weer.
1: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
2: Natuurlijk, Danne.
3: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vinden vrouwen dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
5: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Wat was dat?
13: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijzen-app of op deleijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
11: Flashy.
13: Voorwaarden op deleijzen.be/superplus. De Leijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijzen-winkels gewoon open.
14: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
15: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
14: Wat bedoelde?
15: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon in een toegang.
14: Dat zal wel.
15: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
14: Echt? Dus?
15: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
16: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
17: Top! We make

0: Iemand van jullie zet streepjes telkens David Guetta voorbij komt. We zitten aan streepje nummer 3. Is het de laatste keer? Jawel, meneer.
1: Top hit 40.
0: David Guetta, wat een ster is hij toch. Hij maakt heel veel nummers per album, maar die brengt hij lang niet allemaal uit. Bij een nieuw album zijn er echt zo'n pak songs die uiteindelijk in de prullenmand belanden.
2: In 10 days we wrote 26 songs. So I'm not gonna produce all of them, but out of the 26, I'm probably gonna produce, let's say, 6 of them, and I'm probably gonna release 3 of them. It's a lot of, people say, oh, you only make hits. No, it's just that I trash a lot of records that I make.
0: Ik zou wel eens willen snuisteren in zijn prullenmand van de hits die hij weggooit. Daar zal toch nog wel iets tussen zitten, zeker. Ik kreeg hem te horen in een

0: Ja.
1: Top Hit 40 Overzicht 30.
2: Ze daalt er 10 en dat is behoorlijk. Een behoorlijke klap krijgt ze. Bebe Rexha en Sad Girls.
1: 29.
2: Zeg. Iedereen moest de ramen dicht houden omdat ze haar verjaardag wou vieren. Dat is een beetje raar. Madonna en Dance Theria plus 1.
1: 28.
2: Het wordt een loco weekend, dat laatste weekend van augustus. Ook bij jou, denk ik. Gordo en Renier Zonneveld.
1: 27.
2: Mijn favorietje in de lijst. Al wekenlang een van de beste songs die uit is. Peggy Goo en Ara Star and Woman.
1: 26.
2: Ze doen er 5 bij deze week. Die wordt er altijd gelukkig van de Bausa. Lose Yourself.
1: 25.
2: Min 3 vandaag voor dat zweverige liedje van The Second Voice. Let Me Be.
1: 24.
3: Music is my medicine, my medicine.
2: Reggie binnenkort in een gezin van 8. Er zit maar een bord bij. Het zijn er 2 die erbij mogen gezet worden. Milkink en Madison.
1: 23.
2: 1 plaats gestegen. Marshmello en Kelsey Ballerini. Marshmello die trouwens alweer een nieuwe single uit heeft.
1: 22.
2: Daar is Guetta opnieuw met Human deze keer.
1: 21.
4: Just remember we're forever young.
2: En dan deze Belgische formatie die eigenlijk de zomerhit van dit land heeft te pakken wat mij betreft. Als het gaat over dansmuziek, DJ Licious en Milo met Forever Young stond op 21. Buiten regen,

0: Om het met de woorden van Geert te zeggen. Geert dacht er dit over.
1: Dat is de muziek.
0: Zeker weten. Volgens mij rijdt hij met de vrachtwagen. Geert, dankjewel ervoor. Je kreeg Jamaican Bam Bam in de top hit 40, die alweer twee plaatsen stijgt. Zometeen Justy en Sam Harper met Just a Little. Eerst even naar de echte problemen. En die zijn op de weg. Dat heeft alles met het weer van vanmiddag te maken natuurlijk. Beperk mij tot de files van 25 minuten of langer. E17, de langste file richting Gent. Een ongeval is er gebeurd tussen Kortrijk-Oost en Waregem en daardoor drie kwartier aanschuiven. E19 richting Antwerpen, tussen Sint-Job het Goor en Antwerpen-Noord een half uur. E313 gaat ook moeizaam tussen Herentals-West en Wommelgem een half uur aanschuiven. En op de A12 richting Antwerpen sta je stil tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. 22 minuten erbij daar. Er één nog richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook daar 20 minuten.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
9: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

Ik heb straks jouw hulp even nodig om te beslissen over de hit of shit. Het is de laatste keer dat we Kamerad laten horen met Love Sober. En dan moet jij beslissen of je die meer wil horen bij Top of net niet meer. Of het voor jou echt geen hit in wording is. Ik ga hem straks nog eens volledig laten horen en dan kan jij beslissen natuurlijk. Eerst verder met de lijst. Met dit liedje wat een beetje past bij het weer daarbuiten. Martin Garrix en Ed Sheeran op 18.

0: shit.
1: De hele week lang hebben we jou laten proeven van onze hit of shit. Dan hoor je de hele week lang die song af en toe eens voorbij komen. En vragen we jouw mening. Is het een hit volgens jou? Met andere woorden, wil je meer horen bij Top? Of is het shit en bergen we die terug gewoon netjes op in ons mapje? Geen hit. Zo'n mapje zit in een computer. Geen hit, daar staan die dan in. Ik laat hem nog één keer horen. Het is een liedje wat begint alsof je met z'n allen aan het kampvuur zit en iemand een gitaar bij heeft. Maar daarna wordt het wel leuker, zijnde er komt een beetje beat bij. Het gaat over de nieuwe Kamerad met Love Sober. Luister en oordeel. Laat het mij weten via de Topradio.

0: Ik vroeg daarnet voor de laatste keer jouw mening over de hit of shit van deze week. Kamerad met Love Sober. En ik vind het altijd zo leuk dat jullie goud eerlijk zijn. En je moet dat vooral ook blijven doen. Want als ik dan de berichten lees die binnenkomen, dan... Ik moet er altijd van lachen. Frankie stuurt bijvoorbeeld shit, gejank, trekt op niks. Michael heeft het dan weer over een andere, of slaat het over een andere boeg. Jep, ik blijf erbij, die een mens maakt zalige muziek, schrijft hij. Dimitri stuurt saaie boel, weg ermee. Dat is ook wel duidelijk. Uiteindelijk vind ik het wel goed, schrijft Wesley. Het is een song die beter en beter wordt als je meer gaat beluisteren. En dan plots, naar het einde van dat liedje, kwamen er echt een massa. Het leek wel een sneeuwlawine aan shits binnen. Met andere woorden, ik vrees ervoor.
1: Hit of shit? Jij koos voor shit.
0: Voorlopig geen nieuwe kamerad meer bij Top.

0: dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of Béguin.be.
1: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
3: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
4: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
5: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
6: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
7: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
8: Tickets. Highlightfestival.com.

0: Ik ga twee dingen onthouden van de zomer van 2026. De hittegolven en de bouwsa. En wat mij betreft is het twee keer goed nieuws. McNair, ik kreeg je nog eens.
1: Top hit 40.
0: Ze staan er ondertussen al 25 weken in en ze zijn ex-nummer 1 hit. Ze dalen voorzichtig op nummer 16 deze week. Over ex-nummer 1 hits gesproken, ik ga er nog twee draaien, als ik me niet vergis. Net voor 3 uur. Shakira zometeen op nummer 14 met Die Die. En New Religion van Bebe Rexha staat op 15 en was ook een ex-nummer 1.
1: Dit is Top!
2: Hey, what's up? It's Bebe Rexha. We make you move.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
1: Carrefour. Go yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Echt, een heel jaar.
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
4: Dit is Stop!
5: Het is 3 uur en in Nieuwe Lies zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Emiel, we beginnen in Frankrijk.
6: Een goedemiddag. Net over de grens in Frankrijk zaten zo'n 150 treinreizigers zeker 4 uur vast op een trein, dat bevestigt de NMBS. De trein was vertrokken vanuit Doornik. Oorzaak is een technisch defect aan de locomotief. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
7: Het is op Frans grondgebied volgens de afspraak om het ook allemaal veilig te kunnen laten verlopen. Is het dan aan de Franse spoorwegen om daar ter plekke te gaan om ook een oplossing te zoeken voor die reizigers. Dus daar wordt op dit moment aan gewerkt.
6: De reizigers krijgen hun geld volledig terugbetaald. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juli. Financieel expert Pascal Papen.
8: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
6: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. NA Gent en STVV kennen hun tegenstanders in de Conference League. NA Gent neemt het onder meer op tegen het Servische Rode Ster Belgrado en het Portugese Braga. Verder spelen ze ook tegen de Deense landskampioen Aarhus en het Zwitserse Thun. STVV neemt het dan weer op tegen Ajax, Midtjylland en Lugano. Zondag wordt het speelschema bekendgemaakt. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel. Maxima rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en 23 graden.
5: Op de weg is het geen lachertje vanmiddag door die regenbuien. Ik beperk mij tot de files van 20 minuten en langer. E313 richting Antwerpen tussen Herentals West en Wommelgem een half uur. A12 gaat ook trager richting Antwerpen tussen Antwerpen.

0: Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 26 minuten erbij. En er één richting Nederland. Tussen Antwerpen West en Borgerhout mag je 25 minuten extra rekenen.
1: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Jan de Prateren.
0: We hebben er nog 13 te gaan en dan kennen we de nummer 1 uit deze hitlijst. We beginnen met excuses bij Tapek en Becky G.

Ik fluister jou toe dat het weekend heel dichtbij is. Het zijn de laatste werkuren van deze week, dus we gaan ons nog eens inspannen. En met inspannen bedoel ik, we gaan het paard nog eens voor de kar spannen. En dan zijn we nog eens vertrokken voor een paar grote hits hier. In deze Top Hit 40. Het zijn de 40 populairste. Dit is 12, Manuals en Brian V.

0: me.
1: Top Hit 40 overzicht 20.
2: Het nieuwe volkslied van Jamaica. Ik denk dat ze er blij mee zouden zijn. Jamaican Bam Bam, Hugo en Soto.
1: 19.
2: Twee songs stijgen 10 plaatsen door. Eén daarvan is Justy en Sam Harper met Just a Little.
1: 18.
2: Ed Sheeran bij Martin Garrix. Ondertussen zijn ze persoonlijke vrienden geworden. Repeat It.
1: 17.
2: Plus 2 vandaag. Alesso en One Republic. Het heet In Your Eyes.
1: 16.
2: De ex-nummer 1 hit van De Bouwsa daalt weg. 2 plaatsen naar beneden. Magnet.

0: Erik.
1: 15.
0: Het is Bebe Rexha met New Religion en vooral Faithless op 15.
1: 14.
0: Het mag beginnen gedaan zijn met die Shakira en Die Die. Ik verwacht tegen volgende week een nieuwe single.
1: 13.
0: Excuses komen meteen erachteraan. Topic en Becky G. Sorry Papi, min 1.
1: 12.
0: Moet je maar eens proberen zo fluisteren in het oor van je partner. En ik heb me ook laten vertellen, als je dan even zo een klein likje geeft aan die oorlel, dat ze dat wel leuk vinden. Het is van horen zeggen.
1: 11.
0: Het is Manuels en Brian V. Twee Belgische DJ's. Where do I go?
1: Top Hit 40 Overzicht.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft. Voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super.

0: Eitero! Bruno!
1: Mobile Vikings!
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
8: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Krevel.
10: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef binnen.

0: dat is jammer. Arie Pervers staat op 9.
1: Top hit 40.
0: Een paar weken geleden trouwde Dua Lipa. Daar moet je als man een klein beetje jaloers op zijn, want misschien had jij liever bij haar gestaan aan het altaar. Maar waar ik ook heel erg jaloers op was, is het feit dat de twee Nederlandse DJ's van Another mochten draaien op het trouwfeest van Dua Lipa. En ze waren daar toch behoorlijk van onder de indruk.
2: Echt, dat is een soort fever dream. Het was echt onrealistisch. Dan kom je daar en voor ons was het nieuw, want we hadden Dua Lipa ook nog nooit ontmoet. Dus dan kom je gewoon op zo'n super intieme en belangrijke dag, kom je daar draaien. En we begonnen te draaien en zij was aan het dansen en onze liedjes aan het meezingen. En Tame Impala die aan het dansen was, Zoe Kravitz, gewoon heel, ja, heel apart. Ja.
3: Dat is allemaal via ons management gegaan. En ik denk dat zij onze muziek waarschijnlijk ergens heeft gehoord. Of dat ze misschien wel zelfs op een feest heeft gestaan waar wij ook stonden. En dat het op die manier best wel natuurlijk is gegaan. En wij dachten natuurlijk gewoon van ja, let's go. We gaan gewoon naar, wat was het, Sardinië, Sicilië?
2: Ja, Sicilië.
3: Sicilië en daar gaan we... Gaan we gewoon voor jou draaien en dan zien we wel waar het schip strandt.
0: Leuke Nederlandse uitdrukking, hè? Dan zien we wel waar het schip strandt. Het stranden op het trouwfeest van Dua Lipa. Het zijn deze kerels. Another M54 Ultra, Talk to You. Ze staan op 8.

0: Lost Frequencies heeft een pinda-allergie. Dus liever chips dan pindanootjes in het weekend. Je krijgt nog eens die grote hit. In deze summer beat 1000 top 40 hitlist. Hij stond op nummer 7. Zometeen is het een klein feestje omdat er een aantal Nederlanders binnenkomen in deze top hit 40. Want ze stijgen door van 11 naar nummer 6. Het zijn de kerels van Criss Cross Amsterdam. Eerst naar de weg waar het al de hele middag geen lachertje is. R1 richting Nederland. Een ongeval met een vrachtwagen daar. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 3 kwartier. E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost ook 36 minuten extra. En ook op de R1 richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan verlies je op dit moment 20 minuten. Rij voorzichtig. Op andere plaatsen kan het. Maar minder file dan 20 minuten.
1: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh, my.
2: Lidl, dat kan tellen.
4: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Schat, ik zie u graag.
11: Ja, maar?
10: Maar nee, geen maar.
11: Oh.
10: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
5: We are. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder aan een afpomp.
6: Ga zo wakker, ja. Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde er.
7: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Your summer beat.
9: Top.
8: We make you move.
9: De top tune of the week.
10: Meer nog, het is de nieuwe top tune of the week. Zometeen laat ik hem helemaal horen. Het gaat om de nieuwe fantastische single van Marshmallow samen met Cameron Withcomb, een Canadees die daar echt al populair is en ook in Amerika is doorgebroken. Maar voor ik hem laat horen, eerst een klein beetje muziekles. Ik weet het, het is dinsdag pas 1 september, maar toch, het liedje is gepikt en het is gepikt van deze gast hier.
11: Now that we found love, what are we gonna do?
10: We zijn 1978. Het zijn de OJ's. Je herkent het waarschijnlijk niet, maar wel als ik jou het liedje laat horen in de versie van Heavy D and the Boys, dan waren we in de 90's. Dit ken jij misschien wel. Dat is hetzelfde liedje. Tussendoor is er ook nog eens een reggae-versie van gemaakt. Enfin, nu dus terug opgepikt door Marshmallow. Hij is Top Tune of the Week.
9: Dit is de Top Tune of the Week.
12: Marshmallow en Cameron Wood.

Ik heb geen glazen bol. Ik ben niet Madame Soleil. Maar ik denk dat dit potentieel een nummer 1 kan worden, want ze stijgen nu al 10 plaatsen door en zijn daarmee de sterkste stijger deze week in de Top Hit 40. Van 13 naar 3, Swedish House Mafia met Happiness is Sad. Zometeen de nummer 1, want dit hier staat op 2. Het is Kygo.

0: Top Hit 40 Overzicht. 10.
1: Calvin Harris blijft staan deze week met deze Satisfy.
0: 9.
1: Hij heeft het hoogste punt bereikt. Daalt er 2. Henri PFR en Sola.
0: 8.
1: En hetzelfde geldt voor deze van Another en 50 for Ultra. Talk to you. Ze dalen er 2.
0: 7.
1: Het is Lost Frequencies. Met zijn pinda-allergie. Live it all.
0: 6.
1: Altijd feest met Criss Cross Amsterdam. Willy William rapte op dit nummer. My oh my.
0: 5.
1: Vorige week nog op 3. Jonas Blue en Malif, Edge of Desire.
0: 4.
1: Niet op nummer 1. Want ze zakken weg. Vorige week nog op 2. Prospa en Clooney, Free Your Mind.
0: 3.
1: Maar dit tip ik wel als nieuwe nummer 1 een van de komende weken. Dat kan niet anders. Swedish House Mafia en Lick Lee. It is Happiness is So Sad.
0: 2.
1: En net gehoord. Kygo maakt ook wel kans. Met Take Me Back.
0: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
1: Het is voor de vijfde week en het is nog altijd een van de zomerplaten van de zomer van 2026. Het is Hugel en Moving to the Sun.
0: Dit is de meest gedraaide toptrack van afgelopen week. Top Hit 40, nummer 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een receptje met vis.
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Oh, zalm en papillot chique, pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Dit is Top!
10: Het is 4 uur, goedemiddag. Emiel is er komen bij zitten met de top headlines. Goedemiddag, Emiel.
11: Goedemiddag. In Pure Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde 2 weken geleden, maar het raakt nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten, vertelt Cato Belmans van het parket.
12: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd, dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
11: De 3 verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juni. Financieel expert Pascal Papa.
13: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
11: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. In Nepal zijn 93.000 mensen getroffen door de overstroming, dat zegt het Rode Kruis. De regio zet zich ook schrap voor een 2e overstroming. In totaal zijn ook al bijna 540 mensen omgekomen. En dat cijfer kan nog sterk oplopen, want er zijn nog altijd 1.500 mensen vermist. De Europese Unie maakt intussen 2 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.
10: Dankjewel, Emiel. E313, daar verlies je tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost nog 40 minuten. A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord verlies je ook 40 minuten. Buitenring van Brussel tussen Tervuren en Diegem een 30 minuten vertraging. Antwerpse ring richting Nederland, daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je ook 25 minuten. E17.

0: tussen Haasdok en Antwerp-West ook 25 minuten E40. Ja, dat is met dat regenweer, hè. Ook al een ongeval daar ter hoogte van Merelbeke. Vanaf Drongen verlies je 20 minuten. Antwerpsring ook 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. E34 een kleine 20 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Een andere plaats in vertraging, dan ben je maximum een kwartier kwijt.
1: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Wouter de Vries.
0: Ja, laten we samen de regen heel snel vergeten met goede muziek. Zometeen Age Ring My Bell, eerst Tayo Cruz en Dynamite.

You Can Ring My Bell. Het is hier binnen zonder bellen. Dit is Top. Compleet uitgeregende vrijdag. We hadden gevraagd om regen, maar ja, dat is ook een beetje van het goede te veel nu. Maar ik ga toch zorgen voor een straaltje zon met veel summer beats. Als je graag tiramisu eet, dan moet je zeker blijven luisteren. En als je wil weten hoe onze nieuwe ochtendshow maandag zal klinken, ook al. Ja, ik ga hier antwoorden geven op alle vragen. Maar eerst druppelt deze hit bij je binnen in de radio.

0: Max Graham en Yes met de remix Owner of a Lonely Heart.
1: Die zoekt, die vindt.
0: Ja, dat is de bedoeling toch op het internet. Hè. De meest gezochte zoektermen heb ik weer voor jou opgezocht. En dit zijn de populairste van vandaag.
1: Vandaag om
0: 10 voor 1
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Tasmanië. Wat al ruim 3 jaar werd gevreesd, is nu officieel bevestigd. De Belgische toeriste Céline Kremer, die in juni 2023 spoorloos verdween tijdens een wandeling in de Tasmaanse wildernis, kwam om het leven door een ongeval. Ze was verdwaald in de wildernis, verloor haar gsm en kwam zo in een rivier terecht.
1: En om
0: 4 uur
1: werd gezocht naar
0: Europa. Heeft alles te maken met de Europese lotingen die zijn gebeurd in het voetbal. Anderlecht zit in de poelen van onder andere Marseille, Zagreb en Sunderland en Union. Die gaan ook Europees spelen. Die moeten het onder andere opnemen tegen Lyon, Celtic en Beşiktaş.

0: Zometeen nog eens deze draai uit de zomer van vorig jaar. Show me love, with DMC.
1: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Deze ochtend was het dan zover. De laatste keer Jeroen en Koen, die is natuurlijk massaal beluisterd. En wat waren de laatste woorden nu eigenlijk van de mannen? Wel, het was

0: Het gaat niet lukken. Nee, merci allemaal. Maar we blijven elkaar zien, toch?
1: Ja.
0: Zolang dat bij een badje werkt...
2: Nee, die moet je zo meteen afgeven.
0: Zo ken ik je weer. Ja. Tot gauw, yo!
3: Ja, dat was het laatste woord van Jeroen. Tot gauw. En even checken. Zien jullie al denken van, wat zal er in de plaats komen? Komt er nu maandag? Wel, dat zijn de mannen van de ochtendclub.
0: Wie, oh wie, zit hier aanstaande maandagochtend? Wat gaan jullie doen? Vraag 1.
4: Ja, heel eenvoudig. We gaan vroeg opstaan en vanaf 6 uur tot 9 uur vormen we eigenlijk samen te luisteren naar de ochtendclub. Want we de mensen nog weten, ja, iedereen is welkom. Er is geen lid gehaald, dat is misschien ook belangrijk. En we gaan het zo plezant mogelijk maken.
0: Ja, ik denk dat ik het officieel bekend mag maken. Wij horen op dit moment de enige echte Louis die we nog kennen van de ochtendshow was ooit onze derde man hier. En dat is ook de reden waarom hij er de afgelopen 2 weken niet bij was. En Brian, die gaan samen, handje in handje, jullie wakker maken vanaf maandag.
3: Voilà, zie. Ze hebben de zware last te dragen, maar ik weet zeker dat ze er klaar voor zijn. Zeker luister dus maandag vanaf 6 uur naar de ochtendclub met Brian en Louis hier.

0: Shinjuku, ik heb gelezen dat de bekende streek is in Japan. Frankie Rizzardo, en dat is alweer een Nederlander. Hoe is het onderweg met al die regen? 3 kwartier vertraging, E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord, 1/2 uur in de file. Is ook zo in Brussel, tussen Tervuren, Vierarmen en Diegem. Antwerpse ring richting Nederland, ongeval met de camion tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 1/2 uur vertraging, 25 minuten bij kwijt. E17 tussen Haasdok en Antwerpen-West. E34 tussen Melzeel en Sint-Anna-Linkeroever, 25 minuten. 20 minuten op de E40 door een ongeval ter hoogte van Merelbeke in de richting van Drongen vanaf... Merelbeke in de richting van Brussel, sorry. Vanaf Drongen moet je aanschuiven. Een andere plaats in vertraging, dan kan het ook nog een kwartier duren. Zometeen de nieuwe Alesso.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
3: Nee, geen maag.
2: Alsjeblieft.
3: Wat blieft?
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel, leef beter.
9: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
10: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

zijn er hier vanmiddag toppers aan het meeluisteren die houden van een tiramisu. Ja, dat Italiaanse dessertje. Wel, dan heb ik je zo meteen nodig. Walking strong, crap game, always suggest.

Gloednieuwe muziek van je vrijdag. Jax Jones was dat, en Pulling Me Back. Ja, wie houdt er van een tiramisu? Dan heb ik een droomjob voor je in Italië. Kan er gratis tiramisu gaan eten voor de Tiramisu World Cup in Treviso. Er worden 130 amateurproevers gezocht die verschillende tiramisu's mogen proeven en ook punten daarop geven. En ook Belgen en Nederlanders kunnen zich inschrijven voor die World Cup. Van 9 tot 11 oktober in Treviso. En als je interesse hebt om je in te schrijven, stuur me eventjes Tiramisu in de Topradio BE-app en dan stuur ik jou de link.

0: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
1: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
2: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Kansen krijgen op je werk.
4: Check.
3: Interesse in machines.
4: Check.
3: Goede werksfeer.
5: Yes.
3: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
6: Amai, daar regent hier binnen.
7: Zwaansnanny.
6: Jawel, er staan er niet meer in de living.
7: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
6: Dakmeester?
7: Ja.
6: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
7: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
8: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
9: Luister op Schaamteloos.

0: met de gouden stem van Sharon den Adel. Armin van Buren was dat en In an Out of Love bij Top. Straks kan je voor de laatste keer kans maken op een Apero-pakket.
1: Dit is Top.
0: Je kan raden wat onze Shane Paul gaat voor je zingen. Dus aandachtig luisteren. Nu eentje om het einde van de regen mee te vieren voor vandaag. Ik hoop dat bij jou ondertussen ook al stilaan gestopt is met regenen. Hier is Avayon en Pieces.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoligratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Stop!
2: Wil jij graag samen met mij het weekend starten? Ja? Dan heb ik zometeen heel goed nieuws voor je. Eerst Top Headlines.
3: Goedemiddag. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde vorige week, maar raakt nu pas bekend. De man werd klemgereden door drie mannen die zich voordeden als agenten, vertelt Cato Belmans van het parket.
4: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd, dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
3: De drie verdachten werden opgepakt. Het gaat om twee Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In één jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Voynil op een persconferentie.
5: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, de Dienst van Vreemdelingenzaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
3: In Brussel patrouilleren al militairen aan trein- en metrostations, maar bevoegd minister Quentin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europassistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen zal de kist met de overleden koning Harald straks naar het koninklijk paleis gebracht worden. Dat heeft het koningshuis daar laten weten. Intussen betuigen verschillende royals hun steun, ook onze koning Filip en koningin Mathilde. Royalty-expert Wim de Handschutter.
6: Het Noorse koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtst bij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Hakon en Filip, dat die achterneven zijn. Mm-hmm. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
3: Harald werd 89, zijn zoon Hakon volgt hem op en zal Hakon de achtste heten. En er komt geen vijfde editie van de Castaars. Dat zijn de Vlaamse mediaprijzen. Dat hebben VRT, VTM en Play samen bekendgemaakt. Want het kost te veel tijd en middelen om de show te organiseren. Bij de laatste editie begin dit jaar kreeg de slimste mens ter wereld de prijs voor het tv-programma van het jaar. En het Foute Uur op Q-Music kreeg de prijs voor beste radioprogramma. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.
2: Ja, sorry Emiel dat ik erover begin, maar de allerlaatste Castaar is toch nog naar iemand anders gegaan. Ik ga het straks uitleggen. Eerst even zien waar de files staan. Dat is de A12 en dat tussen Stabroek en Antwerpen-Noord verlies je op dit moment 3 kwartier. E313 tussen Herentals Industrie en Antwerpen Oost ook 40 minuten. Antwerpse ring met een ongeval met de vrachtwagen daar. Tussen Borgerhout verlies je een half uur. R4 Gent tussen Zwijnaarse Steeweg en Merelbeke ring 20 minuten. En 20 minuten op de E17 tussen Haasdok en Antwerpen-West is ook zo op de buitenring van Brussel. Tussen Anderlecht Noord en de bocht van Vorst. En een afhandeling van dat ongeval op de E40 tussen Drongen en Merelbeke richting Brussel ook nog 20 minuten. Ja, komt door het slechte weer natuurlijk vandaag. Op een andere plaats in een file dan is het voor max een kwartier.
1: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Wouter de Vries.
2: Wil jij samen met mij de grote poorten van het weekend openen? Stuur dan nu het woordje weekend in de Topradio BE-app.

0: Silva, Bumper and Tonight. Your summer beat. Dit is top. Aaron, een goedemiddag. Welk woord heb je net ingestuurd in de Top Radio BE app?
1: Weekend!
0: Ja, amai, ik heb de indruk dat je er klaar voor bent.
1: Ja, zeker en vast.
0: Is het een druk weekje geweest of was het rustig uitslapen iedere dag?
1: Nee, het was een hele drukke week geweest deze week.
0: Allee, dus, je bent er klaar voor?
1: Ja, zeker en vast. Ja.
0: Staat er iets op het programma dit weekend?
1: Ja, ik ga straks achter mijn vriendin, dat heeft hij ook gedaan met werken. En dan gaan we een keer samen naar de Stad van Aalst iets gaan doen en een beetje ontstressen.
0: Hola, wat ga je doen in de Stad van Aalst? Gaan eten of wandelingsken of iets dat we niet mogen weten?
1: Eerst iets eten en dan iets drinken en daarna, ja.
0: Ja.
1: En dan zien we.
0: Dat zie je wel, ja. Dat is niet meer voor de radio bestemd, hè, waarschijnlijk, Aaron.
1: Nee.
0: Nee. Maar vriend, ik wens je heel veel plezier, maar het weekend begint pas. Als we de poorten van het weekend hebben opgeduwd, dus heb je zin om samen met mij te duwen?
1: Ja, zeker en vast.
0: Allee, tel maar eens af, dan ga ik de eerste aanzet geven, maar jij moet aftellen van 100. Nee, van 3 eigenlijk, ja.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, van 3.
1: Dat was 3, 2, 1.
0: Ja. Juppla. Laat hem komen, Aaron.
1: Weekend.
0: Ja, jongens toch.
2: Hey, het is weekend.
0: Ja, we zitten er echt in, Aaron.
1: Yes.
0: Toch een ander gevoel, hè. Bedankt voor het belletje. Veel plezier in Aalst, hè.

0: Christophe stuurt in de Top Radio BE. Het is weekend zeker? Heel zeker.
1: Weekend! Geniet er maar van, hè, mannetjes. Want voordat je het weet, poef, weekend weer.

0: September van Pitbull en Kesha.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica!
0: Oké, het was de laatste keer Jeroen en Koen. En het is ook de laatste keer dat je een Apero pakket kan winnen. Goed, het is wel voor een andere orde natuurlijk. Maar ik wil toch ook eventjes zeggen, het is de laatste keer voor dit spelletje. Dus als je nog niet hebt meegespeeld, of al veel hebt proberen winnen, maar nog niet hebt gewonnen, dit is je laatste kans vandaag. Een Freshenet Solaris Spritz Apero pakket kan je winnen. Dat is een lekker verfrissend drankje voor het warme weer. Maar ook als het een beetje frisser is, smaakt het lekker. Je moet herkennen wat onze Shane Paul zingt. In zijn eigen reggae style gaat hij weer de Summer Beat 1000 hit brengen met zijn volledig koor erbij. Ja. Het is mijn gitaarken en al. Maar mijn tip is, let op de melodie, misschien niet

0: Maika.
1: Ah, Maika, heb jij ontdekt wat onze Shane Paul heeft gezongen? Dan mag je dat nu gaan insturen in de Top Radio BE-app. Ik heb de titel en de artiest natuurlijk nodig. En de 15e die het hier juist weet in te sturen, die gaat winnen. Heel veel succes ermee en stuur die antwoorden maar in de Top Radio BE-app. Ondertussen Daniel Bovy, Love Me.

0: Daniel Bovy, Love Me Right. Ja, ik dacht het is een weggever. Of ja, ik wist dat er misschien een beetje twijfel was, maar Eva stuurt hierin, Wouter, de hum, Dimitri Vegas en Like Mike. Kijk even naar de stagiair die de knopjes doet. Ja, maar is het juist of niet? Moet knopje in duwen? Duw het knopje in. Ja, nee, dat is niet juist. Bon, benieuwd wie het al wel weet.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke vermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
4: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of je had deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
10: Dovi keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
11: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
12: Carrefour. Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
13: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits, een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Jamaica. Jamaica.
1: Joyce uit Oudenaarde is geselecteerd. Joyce, heb je al iets spectaculairs gedaan deze zomer?
2: Niet echt. Gewoon een weekje naar de zee geweest. Dat was leuk.
1: Ja, dat kan ook spectaculair zijn, toch? Want wat een zomer hebben we gehad, hè, Joyce? Of was het in de periode dat het net even minder was?
2: Nee, het was heel goed weer.
1: Kijk, dat is dan mooi meegenomen. En jij kan hier ook de laatste winnaar zijn van het pakketje van Freshen, hè? Het Apiro-pakket dat we gaan weggeven. Maar ik hoor graag even jouw antwoord.
2: Volgens mij is het Zombie Nation van Kernkraft 400.
1: Zou dat zomaar kunnen, Joyce, dat jij hier de allerlaatste winnaar bent van het Apiro-pakket? Hoe mooi zou dat zijn op deze vrijdag?
2: Dat is toch wel super zin.
1: Ja, hè? En ik mag het jouw cadeau doen, Joyce.
2: Oh, jee.
1: Ja, proficiat zeg. Hoeveel keer heb je al meegedaan met dit spelletje om te winnen?
2: Het was eigenlijk de eerste keer.
1: Meen je dat? Sommige luisteraars trekken nu echt de haren uit het hoofd. Zijn er die al 100 keer hebben meegedaan deze zomer? En jij, de allereerste keer. En meteen prijs.
2: Ja, inderdaad.
1: Joyce, jij bent geboren voor het geluk, zeg ik.
2: Ik hoop het.
1: Toch vandaag. Nee, we gaan het opsturen en dat origineel nog eens draaien. Het is natuurlijk een bekende voetbalsong. Van welke ploeg, Joyce? Weet je dat ook nog toevallig? Het is niet voor punten, maar...
2: Ik zou dat moeten weten, want het ontgaat mij volledig.
1: Agent.
2: Ja.
1: Daar heb je al van gehoord. Allee, we gaan je laten. Fijn weekend.
2: Fijn weekend.
0: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: altijd boem erop, deze Kernkraft 400. Ze komen uit Duitsland, dus klonk een beetje Duits. Antwerps Ring, een ongeval met de vrachtwagen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 40 minuten in de file, A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Verlies een half uur, E40, ongeval ter hoogte van Aalst. Vanaf Groot-Bijgaarde 25 minuten in de Rats. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je ook 25 minuten. 20 minuten buitenring van Brussel, van Wezenbeek op hem tot Diegem. En 20 minuten E17 tussen Zwijndrecht en Haasdonk. Op een andere plaats in een vertraging, dan zou het niet langer dan een kwartier mogen duren.
1: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh my.
2: Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
8: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
7: Ja, ik weet het.
8: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
7: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
8: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
7: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Let Me Be van The Second Voice.
1: De komkommerhit.
0: Op de luchthaven van Eindhoven heeft zich gisteravond een opmerkelijk incident voorgedaan. Een naakte, verwarde vrouw is met haar auto door de omheining van de luchthaven gereden. En ze kwam pas tot stilstand op de tarmac bij de geparkeerde vliegtuigen. Ja, wat een raar verhaal zeg. We gaan er een passende track voor draaien. Het kan niet zijn met Naked, Airplane, Flight, Girl, Woman. Ja, er is wel het een en het ander mogelijk. Dus een naakte vrouw is daar gewoon tot op de tarmac gereden. Dwars door een omheining en zo. Heel raar waarom ze ook naakt in de auto zat dan. Goed, pas het nummertje voor dit komkommernieuws. Laat maar komen in onze Top Radio BE-app. Dit is de nieuwe van Clooney en Prospa. I miss you.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Dat is toch niet serieus.
2: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
4: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
5: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
6: Tickets. Highlightfestival.com.
7: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
8: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos. Hier is het altijd feest.
9: Dit is Top. We make you move.

0: Will.i.am en Eva Simmons.
1: De komkommerhit.
0: Een verwarde naakte vrouw is gisteren door de omheining gereden van de airport van Eindhoven tot aan de tarmac aan de vliegtuigen. En er zal daar zo'n bewakingsagent op afgekomen zijn, tik-tik, om daaraan van ja, madame, stap een keer uit, je mag hier niet parkeren. We hebben ook raar gekeken hebben natuurlijk. Stapt er opeens een compleet naakte vrouw uit die auto. Goed, passen de track bij dit komkommernieuws. Andy stuurt hier R. Kelly, I Believe I Can Fly. Lies denkt aan Right Said Fred. Oh, dat is ook lang geleden. I'm Too Sexy. Of Blue Pearl, Naked in the Rain zou het ook kunnen geweest zijn. Of Geert. Geert heeft hier ook nog een voorstel.
2: I want to see me.
0: Lula en Johnny Vicious, Take Your Shirts Off. Ja, of het idee van Frederik. Toe Fabiola en Patje, Magic Flight. Ja, ik snap het wel, die is er ook ingevlogen. Maar ik ga toch nog gaan voor een voorstel van Lies. En dat is deze Imani, Don't Be So Shy. Dan denk je van, ja, wat is de link daar wel verderop? Zingt ze van Take Off Your Clothes. Ja, dan klopt het wel natuurlijk het verhaal. Dit is hem vandaag.

0: Je hebt het al gehoord, de awardshow, de Kastaars, is niet meer. De Kastaars worden afgeschaft. Het zijn de mediaprijzen die altijd worden uitgereikt. Enfin, een beetje onder elkaar verdeeld, hè. Laten we daar eerlijk over zijn. Onder VTM, VRT en Play. En waarom stoppen ze ermee? Het is te duur. Ja, de budgetten zijn een beetje op in de media. En ze willen het geld liever uitgeven aan de makers en niet meer aan zo'n dure awardshow. Maar ik ga zeggen, ze hebben eigenlijk gestopt op een hoogtepunt. Want de laatste Kastaar, die is uitgereikt aan Jeroen en Koen. Misschien denk je van, tja, heb ik dat gemist? Ah, maar ja, maar wacht een keer. Ik heb bewijzen. Deze week, door Peter van de Veire, de allerlaatste Kastaar. Luister.
1: Ja. Ja. Ja. Van, kijk, zo'n gasten die verdienen eigenlijk ook hun persoonlijke prijs. En dacht ik van, ja. Ik maak een Kastaar voor die
2: voilà.
1: Twee. Ah. Omdat jullie toch de twee grootste Kastaars van de hele Radio Vlaanderen zijn.
2: Ah, leuk. Ik heb dat nog nooit van dichtbij gezien.
1: Ja. Dit zijn... ja, beschrijf eens. Dit zijn...
2: Dat is zo om behang af te steken. Is
1: ja, je kunt ze ook gebruiken. Als je dan toch wat meer tijd hebt, kun je... Je zegt van, een ander behangstje, kunnen die eraf steken. Maar officieel zijn ze voor jullie.
2: Maar fantastisch.
1: Ja, voor die laatste dagen toch, alsjeblieft.
0: Voilà, sinds Peter van de Veire die Kastaar heeft overhandigd, heeft de organisatie gezegd, oh ja, kijk. Nu hoeft het ook niet meer, daar gaan we gewoon ermee stoppen. En dat was zoiets om behang mee af te steken. Check het even, Top Radio, Facebook, Instagram. Allee, het zit erop dus voor de Kastaars. Deze Kastaar ga ik wel nog draaien. Kastaars eigenlijk. Another uit Nederland en Silver Lines. Top headlines komen er voor je aan trouwens.

0: de superplusdeal van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust ik ook, hè?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Dit is Stop!
4: Je kan zometeen nog bij mij Last Minute Festival tickets winnen voor morgen. Hoe chic is dat? Eerst Emiel met nieuws over de Ronde van Spanje.
5: Goedenavond. Net niet voor Wout van Aert in de zevende rit in de Ronde van Spanje. Van Aert werd derde op de slotklim na een erg sterke etappe. De Noor-Andreas Leknessund was uiteindelijk de beste nadat hij de hele dag in de aanval reed. Zijn Noorse ploegmaat Tobias Haaland Johannessen werd tweede. Enige troostprijs voor Van Aert, hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In één jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Voynil op een persconferentie.
6: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, Dienst van Vreemdelingenzaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
5: In Brussel patrouilleren al militairen aan treinen en metrostations, maar bevoegd minister Quentin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. In Sint-Truiden in Limburg zijn 3 mensen gewond geraakt bij een overval op een frituur. Dat bevestigt het parket. 3 overvallers drongen met wapens de frituur binnen. 3 mensen kregen klappen. Ze zijn na de overval naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De overvallers gingen er met de kluis vandoor. Ze zijn nog altijd niet gevat. Het onderzoek loopt. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europe Assistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en ook uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen legt de nieuwe koning Haakon dinsdag de eed af. Hij volgt zijn vader op, koning Harald, die stierf vanmorgen. Hij was 89. Intussen hebben onze koning Filip en koningin Mathilde hun steun betuigd, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
7: Het Noorse Koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtst bij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Haakon en Filip dat die achterneven zijn. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
5: In Noorwegen is een periode van nationale rouw afgekondigd. Die duurt tot en met de dag van de uitvaart. Wanneer die is, is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maximaal tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Natte avondspits, dus een aantal vertragingen. Dat is de Ring van Antwerpen richting Nederland. Verlies je op dit moment nog 40 minuten. Tussen Antwerpen West en Berchem, de A12 tussen Stabroek en Antwerpen Noord, 25 minuten. Antwerps Ring richting Nederland, ongeval daar ter hoogte van Antwerpen West en 25 minuten vertraging. 20 minuten in het verlies op de E17 van Haasdonk tot Antwerpen West. Op een andere plaats in een vertraging, 10 minuten in de file.
1: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Wouter de Vries.
0: Ik heb het straks over een auto die James Bond verkoopt en festivaltickets voor morgen weg te geven. Eerst Swedish House Mafia. Top. Happiness is so sad.

Hoplazie, feest op die vrijdag. Je weekend is begonnen samen met Top en Maupi. En ook dit weekend nog een aantal leuke festivals op het programma. Ook begin september is dat nog zo. Maar morgen dan zijn we top op The Day Before Tomorrow in Braschaat. En als je nog geen plannen hebt voor morgen, dan ga ik er geven. Want ik mag zometeen 2 tickets uitdelen voor The Day Before Tomorrow.

0: weet niet hoe het bij jou zit, maar ik krijg nu al volop reclame voor de back-to-school spullen. Ja, het schooljaar staat voor de deur natuurlijk volgende week. Maar we gaan die zomervakantie wel in stijl afsluiten. Want morgen staan we nog een laatste keer op een festival met onze Your Summer Beat by Mentos Silent Disco. En op die Silent Disco kan je kiezen uit je favoriete vibe, music vibe, techno, schaamteloos of tophits. Maar dansen natuurlijk met die koptelefoon op. Dus kom ons zeker eens opzoeken op The Day Before Tomorrow. Morgen in Brasschaat. En wie weet, kan je daar gratis naartoe. Ja, ja, last minute. Hier, plannen voor morgen naar een festival. The Day Before Tomorrow. Als je deze vraag juist weet te beantwoorden, dan kan je een duo-ticket winnen. Welke Belgische vrouwelijke techno-dj staat er als headliner? Je kent ze onder andere van deze remake van die bekende track. Ik heb de naam nodig van deze techno-dj. Vrouwelijke techno-dj, ja, dat moet een weggever zijn. Dus stuur dat maar in. En de vijfde met het juiste antwoord, die wint van mij een duo-ticket voor The Day Before Tomorrow. En dat is ook tomorrow.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.

0: Rico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Krevel.
2: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel. Leef beter.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Tygo, Save My Love, klinkt net een stukje horen van deze artiest die morgen een van de headliners is op The Day Before Tomorrow. Maar wie is het? Thomas. Zeg eens.
1: Het is Amber Broos.
0: Amber Broos, ja, dat is een correct antwoord, proficiat. Je wint het duo ticket voor The Day Before Tomorrow. Kan je morgen naartoe?
1: Dankjewel.
0: Eerste keer op het festival?
1: Ja, klopt. De eerste keer.
0: Oké, okay, kom zeker ook eens langs op onze Top Silent Disco. Veel plezier, Thomas.
1: Dankjewel.

0: Nog zo'n track zometeen van het zonnetje. Spiller komt eraan en Groove Jets.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute superdringend, duwt die deur op.
4: Bruno.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
11: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
12: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
11: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
12: En klanten altijd tevreden.
11: Google liegt niet. Meer dan 1000 vijfsterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Robin Schulz en Watermat, Take It Slow. Ik heb goed nieuws voor de fans van James Bond, zoals je hoort. De fans van auto's en de fans van veel geld. Ja, zal ook nodig zijn. Daniel Craig verkoopt namelijk zijn Land Rover uit 1959. De bijna 70 jaar oude terreinwagen wordt momenteel geveild. Komt ook met bewijs dat de voormalige 007 daadwerkelijk achter het stuur heeft gezeten. Maar in een James Bond film zelf heeft hij nooit meegedaan, die auto. Craig levert een gesigneerd portret en een handgeschreven briefje waarop staat dat hij de eigenaar is. En het hoogste bod voor de Land Rover staat nu op 41.000 euro'tjes. En hoe zit het nu eigenlijk met de nieuwe James Bond film? Want ja, dat is ook al een heel gedoe geweest. Daniel Craig is ermee gestopt als 007, dat weet je. De laatste film was No Time to Die in 2021. En sindsdien is de helft van de wereld eigenlijk al genoemd als de volgende James Bond acteur. Maar nog steeds is er niemand gekozen. Dus is er ook nog niets bekend over een nieuwe James Bond film, wanneer die zou kunnen uitkomen. Allee, ik wil ze niet opjagen, maar het wordt toch stilaan tijd.

0: 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
5: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
6: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Hallo met Atilex.
8: Ik ben op zoek naar een kabel.
7: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
8: Nu ben ik de draad kwijt.
7: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.

Ik zei daarnet, er is nog altijd geen nieuwe James Bond acteur bekend. Maar Didier heeft meer een bericht gestuurd in de Topradio BE-app en zegt: Wouter, volgens mijn bescheiden bronnen zijn ze wel bezig met de casting voor de nieuwe James Bond. En ik dacht, ik ga de Didier even bellen. Wie is dat wel, de bescheiden bronnen? Dat blijkt zijn dochter te zijn. Maar een naam kon hij mij wel niet noemen, dus enorm veel zijn we dat niet opgeschoten, Didier. Dus ik vrees dat die casting al lang doen. Maar toch bedankt voor de info. En ik kan iedereen zeker geruststellen, mij hebben ze nog niet gebeld.

0: Eriky, the beat is rockin'.
1: Straks na 7 uur op top.
0: Heel zeker rockin' en moving en vooral dancing. Wat is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Global Dance Chart. De 40 populairste dance tracks ter wereld. Koen gaat ze zometeen voor je aftellen. Het is hier een topweekend. Als je morgen naar de Day Before Tomorrow gaat, dan kan je er ook onze festivalreporter Esther tegen het lijf lopen. Gewapend met de microfoon. Als jou strikt, zeg iets zinnigs dan, hè. Is nog Purple Disco Machine, Something on My Mind.

0: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar supervoordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Wiener Berger.
2: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
3: Natuurlijk, Danne.
4: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wiener Berger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinkshout Mechelen.

0: Daarbij zijn 3 mensen gewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien hoe 3 overvallers de uitbaters en hun kinderen vasthouden. 3 mensen krijgen daarbij klappen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overvallers gingen met het kluiswand door en zijn nog altijd niet gevat. Opvallend, de frituur is ook nog maar 2 dagen open. Volgens de uitbater verwarren de daders hem met iemand anders. Parket onderzoekt de zaak. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor 1/4 van alle betalingen. Isabel Gerards van Worldline legt uit.
1: Als we dan de cijfers op een andere manier gaan bekijken, dan zie je dat hoewel de Amerikanen het meest spenderen, dus eigenlijk ook het vaakst hun betaalkaart trekken, dat zij per keer minder betalen. Dus gemiddeld betalen zij ongeveer €40. De echte grote besteders, dat zijn de Oostenrijkers, die geven gemiddeld €127 per keer uit.
0: Bijna de helft van alle bestedingen gaat naar shopping, zoals chocolade, souvenirs of kledij. In Nepal en Tibet is de dodental na de zware overstromingen verder opgelopen tot 584, dat melden de Nepalese autoriteiten. In totaal zijn er ook nog eens meer dan 1900 mensen vermist, onder hen meer dan 600 toeristen, ook 3 Belgen. De reddingsoperaties zijn volop aan de gang. Net niet voor Wout van Aert in de 7e rit van de Ronde van Spanje. Van Aert werd 3e op de slotklim na een erg sterke etappe. De Noor-Andreas Leknessund was uiteindelijk de beste nadat hij de hele dag in de aanval reed. Van Aert reageerde ontgoocheld.
2: Misschien te laat eigenlijk, dat ik besefte dat het er toch wel in zat. Zeker na de sprint zat ik echt op mijn limiet al op die voorlaatste klim. En dacht ik eigenlijk vooral om met een mooie voorsprong te beginnen, zodat ik misschien top 5 nog kon rijden om nog zoveel mogelijk punten te halen. Dus het was een beetje stop en verbazing in de laatste klim, die anderen ook echt allemaal stuk zaten. Maar ik had misschien ook iets meer recht op die rit moeten durven richten.
0: Enige troostprijs voor Van Aert. Hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. En op het WK hockey krijgt de woede van onze Belgische speelsters tegen de scheidsrechter nog een staartje. De Red Panthers verloren gisteren hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, tot frustratie en ongeloof van de speelsters, waarna ze boos werden op de scheidsrechter. Justine Rezier krijgt zo'n schorsing van 1 match en mist de finale voor de 3e plek. Alix Scherniers krijgt een waarschuwing. De Belgische hockeyfederatie gaat wel nog in beroep. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden dan. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Het is afgelopen week een speciale week geweest met het afscheid in de ochtend. Maar langs de andere kant, het is nu niet dat ik denk...
1: Ik sta hier voor u met onzekerheid. Ik vertel het liever zoals het is.
0: En wat ook gewoon is, is dat de Global Dance Chart blijft bestaan. Hoe mooi kan het zijn? Laten we even luisteren naar de top 3 van vorige week. Number 3. Sylvia Pampa. De Bausa op 2. Number 1. Deze blijft op 1 geplakt. Jugel. Elke week is er ook iemand die deze lijst mag openen. En je kan dat op 2 manieren bekijken. Je kan denken, je mag de lijst openen, dat is speciaal. Maar je mag dan ook wel bijna zeggen dat die eruit gaat liggen. Kygo, Khalid en Griffin, Save

af en toe eens tijdens het weekend jezelf losen. Ik denk dat dat wel leuk kan zijn. Maar goed, alles met mate, zoals dat heet, de bousta. En lose myself in de GDC 40. Dit is de eerste nieuwe van Morten en David Guetta.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man!
6: Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
6: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja. Staat
0: vroeger op Immoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Oh, ons cw-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
7: Wauw. Oh, weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
0: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
9: Wij zijn tevreden over uw werk.
7: Maar?
9: Nee, geen maar.
0: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Mammekes! Bompie! Die zijn het augustus, hè?
11: Ja, dat weten we.
10: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
11: Ja, dat weten we.
10: En om ons huisje wat op te frissen.
11: Ja, schilderen en zo.
10: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
11: Wat blieft? Dat wisten we niet.
10: Dat weet het nu.
11: Naar Gamma!
0: Hoe maak je het? Samen met Gamma! Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
7: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
7: Schat ik, dat is €4.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
7: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
12: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
13: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Dat we van schoenen houden.
0: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

als David Guetta, als Anima, Dimi en Mike, Alok, Martin Garrix, als die allemaal zeggen, dit is een talent, dit moet je in de gaten houden, wie zijn wij dan om ze tegen te spreken? Het is de hoogste nieuwe in de GDC40, Cassian, dit is Come to Life.

0: Dit is het weekend van top met Adam Port, S.G. Lewis en Kind Music met Be The One. 15 weken in de lijst en 1 plaats gestegen. Dit is Jazzy en wat wilde die eigenlijk in het verleden worden?
1: I actually thought I was going to be a violinist as a profession. I wanted to be either in a big orchestra or a professional violin teacher.

0: altijd in iemand zijn ogen kijken, tenminste als je het meent. Alesso met One Republic en In Your Eyes op 26 in de GDC 40. Alesso, die had als kind één idool.
1: Michael Jackson was definitely my biggest inspiration. I used to dance and dress up as him.
0: En als kind idool zijn van MJ, ik weet het toch niet.

Dit is een trio dat je in de gaten moet houden. Griffin, Bunt en Ines met World Away in de GDC 40. Zometeen de beste 20 en ik beloof je, het is de moeite.

0: headlines.
1: Goedenavond. In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk ging het om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. Ook Defensie stond klaar om te helpen. Je hoort bevoegd minister Theo Franken.
2: Wij zijn gevorderd. Als Binnenlandse Zaken zegt dat het moet en ze vorderen er meer, en dan zullen we er ook meer leveren. Zo werkt het. Wij begeleiden. Wij zorgen ervoor dat de politie veilig kan controleren, patrouilleren, identiteitscontroles kan doen en eventueel kan fouilleren of andere dingen die nodig zijn. Als er actief iets gebeurt en een politieman wordt gestoken, wordt aangevallen, dan zullen wij altijd onze mensen helpen. Altijd.
1: Zo'n 550 mensen namen aan de actie deel. Bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor een kwart van alle betalingen. Isabel Geraerts van Worldline legt uit.
3: Als we dan de cijfers op een andere manier gaan bekijken, dan zie je dat hoewel de Amerikanen het meest spenderen, dus eigenlijk ook het vaakst hun betaalkaart trekken, dat zij per keer minder betalen. Dus gemiddeld betalen zij ongeveer 40 euro. De echte grote besteders, dat zijn de Oostenrijkers, die geven gemiddeld 127 euro per keer uit.
1: Bijna de helft van alle bestedingen gaat naar shopping, zoals chocolade, souvenirs of kledij. En op het WK roeien in Amsterdam hebben onze landgenoten Thibaut Vivet en Aaron Andries brons gepakt op de dubbel 2. Dat is twee roeiers met ieder twee riemen. Ons land haalde vlak voor het einde Groot-Brittannië nog in. Het is de eerste keer dat een Belgisch duo in de dubbel 2 een WK-medaille pakt. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen met maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.

0: Martin Garrix heeft het al gedaan met Bono van U2. Met U2 zelf en ook met Ed Sheeran. Dat was Repeated. Ja, met wie wil Martin Garrix eigenlijk nog tracks maken?
1: I love Pharrell. Such a sick voice, such a sick producer too. But also him as a human being. The energy he transmits to the people around him. It's inspiring.
0: Als je muziek kan maken met Pharrell Williams, dan weet je dat daar alleen maar happy vibes gaan uitkomen. We kijken er alvast naar uit. En dit is Madonna. Ja, ook met Martin Garrix. Bizar. 16.

Sloten. We make you move. En dit is het weekend van Top. En tijdens dat weekend van Top stoppen de beats nooit. Dat is ook het geval in de GDC 40. Deze staat deze week op nummer 13. Blijft gewoon zitten in de 49ste week. Jonas Blue met Malif, Edge of Desire.

25e week van Another met 54 Ultra. En dat was Talk To You. Ze blijven gewoon zitten deze week. Als het goed is, dan moet je ook geen ander plaatsje zoeken, denk ik dan. Staat deze week dus op 11.

The Bausa. Number 1. Jugal met Moving to the Sun. En ik zou nu eerst kunnen spieken hoe de top 3 deze week eruit ziet. Maar ik ga mezelf laten verrassen. Ik wil het eigenlijk niet weten. Dit weet ik wel al. Het is de nummer 10 in de GDC 40. Another met Emily Warren. Silver Lines in de vijfde week.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Misschien is het wel tijd om even uit het bed te klappen, zoals dat heet. Ben jij iemand die het licht aanlaat of mag het toch uit? En doe je het allemaal een beetje op de tast? Ofwel heb ik te veel fantasie, dat zou ook kunnen. Eve met Meet Me in the Dark. Dus daten doen ze tegenwoordig ook al in de donkere. Spannend. Ja.

Deze week toch één plaats gestegen in de 36e week al. Gaat al heel lang mee. Jugal met Salto en Jamaican Bam Bam. Wil zeggen dat wij aan de top 3 kunnen beginnen van de GDC 40 met Sylvia Pampa.

En ik moet dan altijd denken aan de lessen elektriciteit. Dan ging het op een bepaald ogenblik ook over het magnetisch veld. Al is de volledige betekenis aan mij voorbij gegaan. Opletten in de les in het nieuwe schooljaar. Het is een tip die ik je toch wil meegeven. En wat ik ook nog wil meegeven, dat is de beste track van deze week aan jullie voorstellen. En dat is deze week dezelfde als die van vorige week. Hugel, Moving to the Sun.

0: Friends.
1: Goedenavond. In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk ging het om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. Ook Defensie stond klaar om te helpen. Je hoort bevoegd minister Theo Franke.
2: Wij zijn gevorderd. Als Binnenlandse Zaken zegt dat het moet en ze vorderen er meer, en dan zullen we er ook meer leveren. Zo werkt het. Wij begeleiden. Wij zorgen ervoor dat de politie veilig kan controleren, patrouilleren, identiteitscontroles kan doen en eventueel kan fouilleren of andere dingen die nodig zijn. Als er actief iets gebeurt en een politieman wordt gestoken, wordt aangevallen, dan zullen wij altijd onze mensen helpen. Altijd.
1: Zo'n 550 mensen namen aan de actie deel. Bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg zevende geworden. De Red Lions versloegen India na shootout. Roman Duvekot scoorde het beslissende doelpunt. Na het einde van het vierde kwart stond het 3-3. Morgenmiddag om 1 uur spelen onze hockeyvrouwen hun match voor brons tegen Australië. En op het WK roeien in Amsterdam hebben onze landgenoten Thibaut Vivet en Aaron Andries brons gepakt op de dubbel 2. Dus twee roeiers met ieder twee riemen. Ons land haalde vlak voor het einde Groot-Brittannië nog in. Het is de eerste keer dat een Belgisch duo in de dubbel 2 een WK-medaille pakt. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
0: Dit is Top